wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En de consumptie van wijn is vorig jaar wereldwijd gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen steeg enkel in Portugal het verbruik. Op 8 jaar tijd is de wijnconsumptie wereldwijd met zo'n 14% gedaald. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Esila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Esila zelf was verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de... C'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours... Et nous, on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden vier mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het oosten van Oekraïne

Duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van de Argentijnse president Milei en de besparingen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Niet alleen in de hoofdstad Buenos Aires werd actie gevoerd, maar ook in de verschillende andere steden. Studenten, docenten en de vakbonden zijn boos omdat Milei wil besparen op de budgetten van de universiteiten. Het is al de vierde grote nationale actie in Argentinië tegen die besparingsmaatregelen. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een driedaags staatsbezoek. Dat bezoek was eigenlijk gepland voor eind maart, maar het werd uitgesteld door de oorlog in Iran. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. Internationaal is er veel interesse voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. Gisteravond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Isila zelf was verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
0: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners in de rand rond Brussel die een ziekenwagen nodig hebben. Zij kunnen vragen om

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Issila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich kon plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Ze is zelf verrast.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
0: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze het optreden verstoorden. Het protest tijdens de act bleef al bij al beperkt. Tijdens het optreden was er wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal, maar er waren geen grote incidenten. En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuur van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt niet nageleefd. De 2 Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, zo meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog eens 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet. Met dat virus 3 mensen zijn overleden. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. En sport. In het voetbal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. En daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen van Roeselare. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis.

0: buik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
1: En het weer vandaag opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België mag zaterdag meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Essie Lam met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich in de halve finale konden plaatsen. Ze is zelf verrast, want bij de gokkantoren scoorde ze vooraf niet goed.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
0: Morgen is er de tweede halve finale en zaterdag dus de finale. Daar zal ook Israël bij zitten. In de aanloop naar het Songfestival was er veel protest tegen de deelname van Israël, omdat het oorlogsmisdaden pleegt in Gaza. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat was er al bij al weinig protest. 4 mensen zijn uit de zaal gezet, onder meer iemand die Free Palestine had geroepen. Grote incidenten waren er niet. Gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn over het algemeen wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
2: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: De 2 Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. Alles samen zijn 11 mensen officieel besmet met het Hantavirus en 3 mensen zijn overleden. Sport. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. De voorbije 5 seizoenen werd Roeselare kampioen. Nu pakt Mazeik een nieuwe titel, de 17e in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon het maar moeilijk geloven.
3: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds, maar ja, fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
0: Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De

Roestvrij met de herkenbare stem van Chris van Tongelen. Hij heeft een van de hoofdrollen beet van Hallo Radio 2, de feel-good musical vol Vlaamse 70 hits die je volgend jaar kan zien in het nieuwe theater Hofstade. Meer info vind je op halloradio2.be.

Jay Vincent Edwards met een welgemeende merci uit 1969. Het is 6:13. Meteor trekt vanaf morgen door Nederland voor een nieuwe clubtour, staat in het laatste nieuws van morgen. Beginnen doet hij in Tilburg en daarna volgen nog shows in Utrecht, Maastricht en Amsterdam. In het artikel zegt Meteor dat hij in Nederland nog niet meteen wordt herkend, maar dat zijn liedjes er wel bekend in de oren klinken. En een deel van dat succes heeft ook te maken met samenwerkingen met Nederlandse artiesten, zoals Snelle en Fleming. Wel, Meteor, succes daar bij de Noorderburen!

bende van Racy hier op Radio BNE. Leuke evergreen, toch? Ligt 29 april nog vers in jouw geheugen? Ja? Nee. Lies weet nog perfect wat er die dag in haar agenda stond. Een restaurantbezoek, dat blijft nazinderen in dit nummer. Good in Goodbye. April 20.

Fears for Fears. Woensdag 13 mei vandaag. En je kan ervan op aan dat we hier op Radio Bene weer alles uit de kast zullen halen om er een muzikale topdag van te maken. Barbara Dix, Peter Hermans en Jean Thomas zullen daar ook voor zorgen met hun programma's in de loop van de dag. En over de middag is er een vereniging, hè? Aanzet. Die vereniging kiest de platen. Straks tussen 12 en 1 is dat de Gidsenfederatie FTG. 3000 gediplomeerde gidsen en reisleiders zijn daarbij aangesloten. En zij kiezen een uur lang de platen in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.

Love Train spoorde je voorbij om 6:35. Heb je nog een duwtje nodig om je ogen open te houden? Je krijgt het van een stel klaarwakkere blazers en de mannen van Clouseau.

String. Sandy Shaw met het winnende Songfestivallied uit 67. En daar plakt een uitnodiging aan vast om vanmiddag tussen 1 en 4 te luisteren naar Radio Bene 70 jaar Eurovisie Songfestival. Met de meest succesvolle liedjes en een paar kandidaten die er ooit stonden voor ons land. En vandaag zijn dat Chris Wouters en Misha Mara.

schatrijke taal en mooie melodieën zijn vaste ingrediënten van Buurman, de groep rond Geert Verdict. En die legde al een mooi parcours af in Vlaanderen en daarbuiten. Want die van Buurman toerde ook al met Stef Boos door Nederland en Zuid-Afrika.

0: Jesse Green, Nice and Slow. Om 6:30. Rustig klaar wakker worden is hier elke ochtend de bedoeling op Radio BNE. Klaar wakker is er elke weekdag van 6 tot 9. Op feestdagen en in het weekend ben ik er van 7 tot 9. Op DAB+, VRT Max, Smart Speaker en digitale televisie.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.

Steve Winwood, zanger, gitarist, maar ook een echte virtuoos op zijn Hammond orgel. Ja, als je zoveel talent hebt, dan gaat je leven nog veel sneller, denk ik. Hij was studiomuzikant voor tal van artiesten en toerde ook mee met Eric Clapton. Een nader 7:15 worden we zo meteen vrolijk van het weerbericht. Alle beetjes helpen, dit is Jan de Wilde.

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: En de poes ook. Duidelijk te horen weer aan het spinnen. Man, man, man, was morgens vroeg. Zeg het eens, wat wordt het vandaag?
1: Ja, zeer wisselvallig. Hè? Nu, we starten nog wel op de quasi droog. Er zijn een aantal buien die nu op de Noordzee liggen en die in onze richting bewegen. Dus de kust zal daar eerst op getrakteerd worden. En dan trekt dat verder het binnenland in. Dus ja, een builijn die eigenlijk vanochtend al doortrekt van west naar oost. Ik denk bijvoorbeeld Limburg, dat die nog respijt krijgen tot ongeveer de middag op een enkele bui na. Maar dan in de namiddag en het eerste deel van de avond, dan gaan die buien wel frequenter en intenser worden. Ook meer kans op onweer. Daar zitten uiteraard droge perioden tussen, met zon en wolken. Maar ja, een aantal van die buien kunnen toch wel fors uitpakken. Maar er is ook redelijk wat wind, dus het gaat ook wel snel vooruit. Maar het gaat ook niet beletten dat, als ik kijk naar de voorspelde neerslaghoeveelheden morgen inbegrepen, dat dat op sommige plaatsen wel meer dan 20 liter per vierkante meter kan zijn. En dat we toch op de meeste tussen 5 à 10, dat lijkt bijna gegarandeerd te zijn over die twee dagen. En op veel plaatsen zal het tussen 10 en 20 zijn. Dus niet zo'n beste twee- of driedaagse. Mm-hmm. Met vanavond en vannacht ook nog buien. Dus het stopt, het gaat wel minder intens worden, maar het stopt niet volledig. En op sommige plaatsen, denk in het westen, de kust, daar blijft het eigenlijk nog vrolijk doorgaan, die buienactiviteit. Met temperaturen 11, 12 graden vandaag aan zee en 13, hooguit 14 in het binnenland. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig, soms uit het zuidwesten tot westen. Windstoten tussen 50 en 70 kilometer per uur, misschien in een zwaardere bui, dat lokaal nog een beetje meer kan zijn. Dus dat is niet helemaal uitgesloten, maar dat zou dan zeer, zeer plaatselijk zijn. Morgen iets minder wind, maar tijdens een forse bui nog altijd wel windstoten. Zon en wolken wisselen af, dus vaak buien, opnieuw kans op plaatselijk onweer. En dan na de middag, of in de loop van de namiddag, krijgen we aan zee zo goed als droog weer. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Elders in de namiddag ook nog wel een aantal buien. Daar sterft de buienactiviteit dan 's avonds uit. Of tegen de heel late namiddag. Met zon en wolken ook. En met temperaturen die morgen rond 11 graden schommelen aan zee. Ja, je hoort het goed, 11. Elders 12. Ook vrijdag 12 graden, 10 of 11 aan de kust. Met buien. Misschien al een fractie minder dan donderdag of vandaag. Maar dus we beginnen ook droog aan de dag. En dan in de loop van de dag gaan die buien weer ontstaan en activeren. Opnieuw na de middag droog aan zee of droger aan zee. Zaterdag lijkt niet slecht te worden. Het wordt een fractie warmer ook. Niet veel, we winnen een graadje. Dus het gaat naar een 13 tot 15 graden. Aan zee zitten we rond 12, 13. Met nog wel een bui natuurlijk. Ook zondag een aantal buien in de loop van de dag. Vooral na de middag. Maandag buien, dinsdag nog een aantal buien.
0: Zeg!
1: Ja. Intussen loopt de temperatuur wel op. Traag, hè? Het gaat naar 15, 16 graden vanaf zondag. En dan zitten we volgende week dinsdag al aan 18. En dan gaat het later in de week naar 20. Of misschien lokaal een beetje meer. Minder buien. Ook het Pinksterweekend ziet er niet slecht uit. Maar je hoort me niet zeggen dat er geen enkele bui valt. Kans op buien of een bui blijft er wel in zitten. Maar sowieso is het warmer en droger dan het Hemelvaartsweekend. Zoals de kaarten er nu bij liggen. Dus ja, het is een vierdaagse of een verlengd weekend. Niet echt om in te kaderen. Maar het gaat ook niet van 's ochtends tot 's avonds aan een stuk regen. Dus laten we op die positieve boodschap eindigen.
0: Oké, dat is goed. Tot straks, hè. 7:15.
1: Tot dan.

0: Alessi Brothers. Er staat wat ovenvers nieuws klaar. En daarna neemt Wiltura ons mee naar Italië.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
4: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
10: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
13: Open op Hemelvaart.
14: Dovi-keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
1: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
0: Het centrum gaat nu een nieuwe testkit verzenden en vraagt aan de deelnemers dus om een nieuw staal op te sturen. De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten hebben negatief getest op het hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet, 3 mensen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
2: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: Een assise jury heeft een man van 42 uit Kinrooi in Limburg schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij stak haar 2 jaar geleden dood nadat ze hun relatie had beëindigd. De man was die dag 6 keer aan haar woning gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straffen er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury had hij dan ook de bedoeling om haar te doden. Straks kent hij zijn straf, hij riskeert levenslang. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is begonnen met een onderzoek naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen, vertelt journaliste Nicole Lefever die erbij was.
4: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk van

0: in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
1: Niemand raakte gewond. De Nederlandse premier Jetten noemde brandstichting schandalig. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En Sila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren. Ook Israël is erbij. De deelname van Israël is dit jaar controversieel door de oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Gianni Palink in Wenen, hoe is alles daar verlopen?
2: Maar het was vooral uitkijken of er nu toch protest zou zijn bij het optreden van de Israëlische kandidaat. Dat protest was er in de arena. Er werden pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Er was ook iemand met het opschrift Free Palestine op zijn lichaam geschilderd. Die persoon is uiteindelijk uit de zaal gezet. Al bij al beperkt protest, maar dus toch protest. Wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Sila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dat besefte Sila zelf ook wel, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd en reageerde achteraf heel erg opgelucht. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
1: Dankjewel, Gianni. Het was dus wat tegen de verwachtingen. Ook Sila zelf was verrast, want bij de gokkantoren scoorde ze vooraf niet goed.
3: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
1: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president China bezoekt. Veerle de Vos, wat staat er op de agenda?
4: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
1: Dankjewel, Veerle. Sport nog. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. En dat was genoeg voor de eerste titel in 7 jaar. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. De rollen zijn eindelijk weer omgekeerd, zegt Dieter Leenders, de manager van Mazeik.
5: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral een collectief. De ploeg was er, arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op van 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
1: Het is voor Mazeik de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien die verminderen pas in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden omdat de stoelgangstalen te lang onderweg geweest zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
9: Welkom en smakelijk.

Cultura had het wel voor die zonnige Europese laars. Naast La Melodia Italia in de zon, zong je ook Ga nooit alleen naar Venetië of Alle wegen leiden naar Rome. En Rome is inderdaad een van de bestemmingen van onze Radio Bene Cruise. Eind september is het zover.

Cat Stevens. Het is al 14 minuten over 7. Hoe mooi was dat om Vicky Leandros nog eens te zien optreden. Gisteravond schitterde ze tijdens de opening van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ze zong L'amour est bleu, het lied waarmee ze in 67 meedeed en op de vierde plek strandde. Ze was toen een meisje van 15, stel u voor. En later in 72 won ze dan voor Luxemburg met Après toi. En de avond werd nog veel mooier toen bekend raakte dat België er na 3 jaar wachten nog eens bij is, hè, in de finale. Zaterdagavond dus.

0: ABBA won op 6 april 1974 het Eurovisie Songfestival met Waterloo. Heb ik moeten opzoeken, want ik was nog maar een weekje oud. En toch stond ik hier mee te zingen in de studio. Een echte Songfestival Evergreen. En daar krijg je de volle laag van straks tussen 1 en 4. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. Met onze Peter Hermans.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

R.E.M. met Shiny Happy People en daarvoor de vogel van Tim Visterin. Als die voorbij vliegt, als jij uit de carwash rijdt en hij signeert je wagen, dan ben je iets

0: I Love to Love. Wie weet werd je zelf wel verliefd op Tina Charles toen ze in 76 het scherm vulde in Top Op op de Nederlandse televisie. Ondertussen is het al 7:30. Heel af en toe probeer ik jou te stimuleren om je eens goed uit te rekken. Niet alleen omdat dat gezond is en bewezen is, maar omdat sommige platen daarom vragen. Hè. Zeker de volgende intro van Frankie Goes to Hollywood. Daar gaan we.
1: Radio Bene.

Frankie Goes to Hollywood, Relax. En zo lijkt het er wel aan toe te gaan op onze verkeersredactie. Geen noemenswaardige problemen. Houd het zo, het is 4:08.

0: klein.
1: Plaski, het bushokje dicht bij de VRT in Brussel. Daar hoorde ik voor het eerst dat liedje van Borsato en het greep meteen naar de keel. Gek hoe je dat van sommige nummers kan blijven onthouden. Als je dat ook voor hebt, overflitst een herinnering door je hoofd bij het horen van een evergreen hier bij ons. Deel die maar via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

0: Annemarie David is een van de weinigen die kan zeggen dat ze twee landen heeft vertegenwoordigd op het Songfestival. Frankrijk en Luxemburg. Meer Songfestivalweetjes en vooral Songfestival Evergreens wachten vanmiddag op ons. Tussen 1 en 4 is Peter Hermans weer je gastheer in de Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival. En voor wie het nog niet wist, België heeft zich geplaatst voor de finale.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.

0: Level 42. En ja hoor, net als bij Demis Roussos gisteren, was hij weer aan het meezingen. Onze David, duidelijk in een goede bui. Allee, laat de buien maar komen. Goedemorgen, David.
1: Inderdaad, goede buien. Ze zijn er. Nog niet overal natuurlijk, maar dat is opkomst. En ja, trouwens, dat liedje was uit 1987, To Be With You Again, Level 42, juist wat ik zeg.
0: Ja. Prachtig, je bent een kenner, hè. Ik hou ervan.
1: Ja, wel, jaren 80, ja, min of meer. Ja, goed, de buien, ja, die worden frequenter, dus die komen vanaf de kust. En dat begint zo, ik zei het al, het westen eerst. Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, begint zo rond de late voormiddag. En de Limburgers hebben nog respijt tot de middag, maar ook niet langer. Dus dan gaan ze ook vrijwel overal nat worden. Dus die builijn trekt verder. Intussen, het is niet de ganse dag door regen. Hè? Dus er zijn ook droge momenten uiteraard. Maar toch regelmatig een aantal buien die passeren op meerdere plaatsen. En hoe verder we gaan in de dag, dus na de middag, in de loop van de namiddag, hoe intenser ze soms worden, ook onweer plaats ik daarbij, windstoten. Tussen 50 en 70, misschien in een zware bui, dat meer dan 70 km per uur kan zijn. Met temperaturen die ronduit ondermaat zijn. 13 graden, zeer misschien lokaal 14. Aan de kust is dat vandaag 11 of 12. Met een vrij krachtige wind daar uit het zuidwesten tot westen. Landinwaarts is dat 3 tot 4 uit west. En volgende nacht een graad of 7, 8. Op sommige plaatsen zie ik zelfs 6 verschijnen of 5. Met wel nog altijd buien. Het is minder dan vandaag overdag, behalve in het westen of de kust, waar het gewoon verder gaat met die buien. Mm-hmm. Tot morgenmiddag. Daar. En dan in de loop van de namiddag wordt het aan zee wel droog. Zonnige perioden wisselen dan af met wolkenvelden. Maar op thermisch vlak, 11 graden, dat is het hoogste dat er daarin zit. We mogen dan al blij zijn, denk ik. In het slechtste geval is het maar 10. En dan landinwaarts zitten we rond een graad of 12. Met morgen iets minder wind in vergelijking met vandaag, maar toch nog altijd een windkracht 3 aan zee 4. Dat is een noordenwind. Nu, als de wind uit zee waait bij een buig regime, is dat net voor de kust goed. Dus een buienlijn die trekt even goed van de kust naar de Ardennen. Dus dat wordt daar ook nat. Maar als het eerder gaat om buien die zo beginnen ontstaan, die niet gestructureerd zijn, maar door bijvoorbeeld de dagelijkse stijging van de temperatuur, dan heeft de kust eigenlijk een voordeel. Dus vandaar dat men daar na de middag, zowel donderdag als vrijdag, minder buien zal hebben, of dat het zelfs volledig droog blijft met iets meer zon. Maar natuurlijk, de temperaturen zijn dan wat minder dan in het binnenland. Niet dat het heel veel scheelt. Ook vrijdag hebben we maar recht op 12 graden landinwaarts, een graad of 11 aan zee. Met 's avonds dan, en 's ochtends vroeg dan wel droog weer. Ook de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag is dan meestal droog. En zaterdag zitten we al een graadje hoger. Hebben we 13 graden, lokaal 14. Aan zee gaat het dan naar 12, 13 graden met een aantal buien die ontstaan in de dag. Maar al minder dan donderdag en vrijdag. Zondag, we dachten eerst gisteren op basis van de berekeningen toen dat nog ging meevallen. Maar nu zie ik dat er toch na de middag opnieuw meer buien zouden kunnen ontstaan, al dan niet met onweer. Dus we zullen zien of dat bevestigd wordt. Maar in elk geval de zondag een beetje minder. Niet op thermisch vlak, daar gaat de temperatuur wel stijgen, 15, 16 graden. Aan zee zitten we ook rond 15. En dan gaat het verder volgende week doorstijgen, die temperatuur, naar quasi normale waarde van 18 graden dinsdag. Wel met zowel maandag als dinsdag nog buien, woensdag ook misschien nog. De tweede helft van de week wordt droger. Ik ga nog niet zeggen volledig droog, maar droger. Heel vaak droog. Veel warmer ook. We zitten rond 20, 21, 22 graden. En dan zitten we eigenlijk ook al in het Pinksterweekend. Dus aardig wat zon. Een warm Pinksterweekend, of toch iets warmer dan normaal. Valt er dan een regen- of onweersbui? Dat kan zijn in de loop van dat weekend. Maar het zorgt niet meteen voor een weersomslag. Zoals ik nu zie, we gaan niet terug naar kouder weer. Het is natuurlijk nog ver af. Maar de tendens zie ik toch al geruime tijd. Dus hemelvaartweekend minder, niet volledig in het water vallend natuurlijk. Pinksterweekend warmer, droger. Maar misschien niet volledig droog, maar dat zien we later nog wel.
0: Oké. Geniet van je hemelvaart morgen in regenjas of winterjas. Wat wordt het?
1: Het is een werkdag voor mij. Ik heb het eigenlijk nog goed gepland. Een fris weekend en ik moet werken. En Pinksterweekend ben ik thuis. Dus ja.
0: Oké.
1: Okay. Wie weet, mijn speciale band met de weergoden. Dus ja, tot overmorgen. Ja.
0: Doei. Bye.

Hiermee leerden we Katie Melua kennen in 2005. België staat niet meteen op haar concertkalender. Wel een paar buurlanden, hè? Nederland en vooral Duitsland. Het is bijna 8:05.

0: Demis Roussos, is het oké als we nog een uur klaarwakker bij doen? Elvis zegt het na het nieuws met deze woorden. That's alright. Tot zo.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go yellow! Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 8 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Toort. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. In Nederland is brand gesticht bij een opvangcentrum voor asielzoekers. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
1: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
0: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor Kankeropsporing €50.000 kosten. Bpost zit erg verveeld met de zaak en bekijkt wat er moet gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
2: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het virus en 3 van hen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar zijn er meer dan 300 meldingen binnengekomen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de ernst van de feiten is wel toegenomen. Er is bijvoorbeeld ook meer homofoob geweld op straat, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
3: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld, dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
0: De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is met een onderzoek gestart omdat op luchtbeelden verschillende brandhaarden opgemerkt zijn. De brand was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum waar gisteren net de eerste asielzoekers aangekomen waren. Het centrum ligt in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen. Het protest tegen het opvangcentrum was al enkele weken aan het broeien, vertelt journaliste Nicole Fever.
4: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huizen moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch.
0: Niemand raakte uiteindelijk gewond. De Nederlandse premier Jetten noemt de brandstichting schandalig. België mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren in de eerste halve

0: Maar dus toch protest, wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Essila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dat besefte Essila zelf ook wel, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
1: En dat was tegen de voorspellingen van de boekmakers in, maar het Songfestival heeft altijd verrassingen in petto, zegt Essila.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
1: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het eerste van een Amerikaanse president in bijna 10 jaar. Er staan verschillende gesprekken met president Xi op het programma. Veerle de Vos, waar zal het dan vooral over gaan?
3: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
1: Waar zitten volgens jou de belangrijkste knelpunten?
3: Wel, overal eigenlijk. De relatie tussen de twee grootmachten is al een hele tijd niet goed. De Verenigde Staten willen absoluut vermijden dat China nog meer voorsprong neemt als het gaat over geavanceerde technologie of AI. China zal de Amerikaanse president ongetwijfeld met veel ceremonieel vertoon ontvangen, maar de verwachtingen van deze topontmoeting zijn niet bijster groot.
1: Oké, dankjewel, Veerle. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft Proximus een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord bereikt met Telenet. Op Telenet en nu ook Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het pakte zijn 3e overwinning in de titelwedstrijden tegen Roeselare, 3-1 gisteravond. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. En nu is het weer prijs voor Mazeik, zegt manager Dieter Leenders.
4: Heel mooi, lang op gewacht. Maar vooral een collectief ploeg was er. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
1: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Dat wordt pas beter in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden, omdat de stoelgangstalen te lang onderweg waren. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.

Gilbert O'Sullivan mocht hier het derde uur klaarwakker openen. Joepie, België is door, schrijft Linda Grimonpré uit Brugge. Ze vond het gisteravond wel een beetje te veel boom-boom, maar is heel blij dat Peter Hermans er straks weer is hier op Radio Bene met de mooiste Songfestival-klassiekers. Dat is van 1 tot 4 in Radio Bene, 70 jaar Eurovisie Songfestival.

me toe. Philip Robrecht uit zijn tweede album Hopeful. Sila doet het dus beter dan Red Sebastian, die vorig jaar niet doorstootte naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Maar Vlaanderen is hem nog niet vergeten, hè? Want hij staat vandaag op de voorpagina van TV Familie met de boodschap dat hij weer meer moeite doet om te daten. Hij is heel gelukkig, niet krampachtig op zoek, maar staat wel open voor een nieuwe man in zijn leven. Hij hoopt op een toevallige ontmoeting, maar kijkt af en toe wel naar een paar dating-apps op zijn smartphone. Good luck!

0: Mighty Sparrow en Byron Lee. Ik was aan het dagdromen. Zo mooi. Weet je wie er zich sinds deze week ook een vijftiger mag noemen? Udo.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Udo, 50 jaar en het houdt niet op met bekende mensen die dit jaar 50 worden. We hadden ook al Gunter Levy en Davy Gillis. En in juni zijn Wim Leijs, Christophe en Laura Lin ook aan de beurt.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Beetje reggae van Bob Marley bij het ontbijt, dat kan alleen maar smaken. In 1987 vond het Eurovisie Songfestival plaats in Brussel. Hè? En daar werden toch wel wat nummers geboren die uitgroeiden tot evergreens. Het winnende lied Hold Me Now van Johnny Logan, die vandaag trouwens jarig is, 72. Gen Tidimare van Tozzi en Raf, Soldiers of Love van onze Lilian Saint-Pierre. Maar ook deze Duitse inzending van...

Ann Christie met een nummer dat Fred Becky voor haar schreef. Later verscheen het onder meer in een dansbare versie van Petra. Ja, nog altijd geen noemenswaardige files op onze wegen. Het hemelvaartweekend lijkt al begonnen.

Marvin Gaye en Tammy Terrell. Hier op Radio BNE hoor je de beste evergreens samen met het beste van onze artiesten. Camille bijvoorbeeld. Alles wat bitter was, veranderde in zoet. En hoe dat komt, vertelt ze in Magie.

0: Camille, deze week vieren we een bijzondere verjaardag op Radio BNE. Deze.
1: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
1: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
1: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

kwart voor negen werd het met dat onrustige hart van Leo Sayer. En nu een knap staaltje fantasie, want Gérard Lenormand laat Frankrijk besturen door onder meer Mickey Mouse, Kuifje, Zorro en Tarzan.

0: Gérard, Lenormand en zo'n meezingers mag je altijd aanvragen, hè. We maken daar een doucheplaat van. Voilà, één adres voor jouw verzoek. Het Radio Bene kanaal van VRT Max.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: De hele week zit de kat op de krant bij Bart Peters. Voor de zon weer opkomt is geschreven vanuit het perspectief van zijn opa Zaliger. Een goedlachse man die steeds weer hoop vond, ook al werd hij opgepakt als strijder in het burgerverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
8: Wow, die werken echt super hard.
7: Ja, dat is de bouw, hè?
8: Maar gaan die daar zelf wonen?
7: Nee.
8: En gaan die daar ook niet werken?
7: Nee.
8: Waarom doen die dan zo hard hun best?
7: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
8: Ook als het voor iemand anders is.
7: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
9: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen geen betrouwbaar resultaat meer geven. Het Centrum voor Kankeropsporing zal voor die deelnemers nieuwe testen opsturen, maar dat zal wel €50.000 kosten. En dat is een heel vervelende situatie en beide partijen zullen erover praten, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
1: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is, hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: Een assise jury heeft een man van 42 uit Kinrooi in Limburg schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij stak haar 2 jaar geleden dood nadat ze hun relatie stopte. De man was die dag 6 keer aan haar huis gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straffen er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury had hij dus dan ook de bedoeling om haar te doden, omdat hij dat opzocht. En vandaag kent hij zijn straf. Hij riskeert levenslang. Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft het een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord met Telenet. En via beide platformen zullen er nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen zijn alle wedstrijden van de Belgische competitie er te zien. En de Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump zal er de Chinese president Xi ontmoeten. Veerle de Vos, wat staat er nog op de agenda?
2: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
0: Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten met rukwinden. Temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, rond 12 graden maximum. En het weekend wordt wel droger. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Knaldi!
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
13: Check de promo!
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Ja!
5: Carrefour.
7: Een ticket naar paradijs.
8: Elke maand.
7: Romantisch weekend in Parijs.
8: Elke maand.
7: Leren surfen op Hawaii.
8: Elke maand.
7: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
8: Elke maand.
7: Pizza's proeven in Milano.
8: Elke maand.
7: Taco's maken in Mexico.
9: Win for life.
10: Win for life.
9: Win tot €5.000 elke maand.
8: Elke maand, elke maand, elke maand.
9: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
11: Jij hebt de power met de Eneco-app.
12: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
13: Hoe weet jij dat, papa?
12: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
13: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
12: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
13: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
12: Nee. Marieke wel.
11: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
14: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Radio Bene.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Ze waren meer dan 14 dagen onderweg en daardoor kunnen de testen geen betrouwbaar resultaat meer geven. Het Centrum voor Kankeropsporing zal voor die deelnemers nieuwe testen sturen, maar dat zal zo'n €50.000 kosten. Het is een vervelende situatie en beide partijen zullen erover praten, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
1: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: Gemeentebesturen mogen geen extra verwerkingskosten aanrekenen bovenop snelheidsboetes. Dat schrijft het Nieuwsblad en staat in een brief van minister van Binnenlandsbestuur Crevits aan alle Vlaamse steden en gemeenten. Zo'n toeslag is niet wettelijk, want anders dan voor federale snelheidsboetes moet de gemeente de verwerkingskosten zelf betalen. Maar heel wat gemeenten rekenden die toch aan de overtreders. Ze kunnen de kosten nu terugeisen via de rechtbank. Na een klacht moest de gemeente Oudsbergen in Limburg zo al €71.000 terugbetalen. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen aan de overheid om te blijven investeren in digitale inclusie. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht. Dat zijn plaatsen waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar. En als die hulp nu wegvalt, heeft dat concrete gevolgen. Dat vertelde Alenka Leconte van Mediawijs in Win-Win op Radio 2.
2: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel concrete gevolgen.
0: Oekraïne heeft opnieuw met drones aangevallen op Russische olieinfrastructuur. De haven van Volna werd getroffen in de zuidelijke regio van Krasnodar aan de Zwarte Zee. Er zou een oliedepot in brand staan. Die regio is de voorbije weken al vaker het doelwit geweest van Oekraïnse aanvallen. Het valt net de Russische olieinfrastructuur aan, omdat die belangrijke inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne kan betalen. Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten met rukwinden, temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, 12 graden maximum. En het weekend wordt wel wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Het is Songfestivalweek, ook bij Songfestivalweek. Helaas is onze Isila door naar de finale.
4: We blijven benieuwd naar de finale
3: vandaag gaan brengen.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

tegelplakker, zoals ze dat bij ons in de Kempen zeggen. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. In 70 jaar Eurovisie Songfestival zijn er zoveel prachtige liedjes hiervoor gemaakt. Elke artiest, elk land deed zijn stinkende

uit 1965. The Fortunes, You've Got Your Troubles. En zo heeft elk van ons zijn rugzakje te dragen. En die is bij de ene misschien al wat zwaarder dan bij de andere. Maar we nemen allemaal dingen uit het verleden met ons mee. Lastige zaken, maar zeker ook mooie herinneringen. Ik heb hier nog 30 van die mooie herinneringen klaarstaan. Te beginnen met Wendy van

0: That will be the day. Zaterdag will be the day natuurlijk, want dan is er de finale van het Eurovisie Songfestival. Daar leven wij naartoe met straks ook weer een fijne babbel met Lisa Delbo. Ik mag ze over 10 minuutjes bellen. Straks ook nog muziek van Robin Beck en onze Paul Michiels.
1: Kies een uur lang zelf de muziek op Radio BNE.
2: U vraagt, wij draaien.
1: Samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
3: De tijd van je leven.
1: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: Na, na, na, na, na. Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
1: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
12: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
11: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Paul Michiels, Happiness. Oh, dat lach je heerlijk. Pas 2 weken uit. Vlaams, maar wel weer Engelstalig. Dus geen kandidaat voor de Radio Bene Vlaamse 30. Deze hoor je hier elke zaterdag tussen 4 en 6 met Peter Hermans. Ik had mijn telefoon al klaar voor Lisa Delbo, maar eerst nog een feestplaatje van Hermes House Band. Nee, geen house, maar dikke ambiance. De la la la kan je zeker meebrullen. Here we go.

0: Je hoorde Hermes House Band met I Will Survive. 1996, dat is 30 jaar geleden ondertussen. Het was het jaar van Lisa Delbo. Zij verkocht met veel liefde haar kaartspel op het Eurovisie Songfestival in de Noorse hoofdstad Oslo. Winnen deed ze niet, maar ze had wel een dikke hit in handen. Van Zichem, Zussenbolder tot op het strand van de pannen. Iedereen zong het mee. En Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Barbara.
0: Ja, het is hier bij Radio BNN gewoon genieten, zo'n beetje jouw week.
1: Elke week.
0: Ja, elke week stof je voor ons een songfestival Evergreen af. En welk liedje heb je voor vandaag gekozen?
1: Wel, ik heb een prachtig lied gekozen, vind ik zelf. En dat komt uit 1972, namelijk Après Toi, van Vicky Leandros. Mm-hmm. Zij woont toen voor Luxemburg. Al had ze al ooit een keertje meegedaan. Maar nu was ze gewonnen. En ik heb dat ook gezien. Wij hadden nog maar net een televisie. En ik mocht toen de benen van mijn oma verwarmen. Die in de zetel zat en niet op de grond. Dat was tof hoor. En Vicky Leandros, ik vond dat een zeer mooie vrouw. Maar een stem. En die heeft ze nog steeds. Ze kan alle kanten op met haar stem. En in die Après Toi laat ze dat ook wel horen.
0: Zeker en vast.
1: Ik heb de gelegenheid gehad om haar ook persoonlijk te ontmoeten. Want ik heb met mijn 50s en 40s ben ik in Duitsland. Heb ik daar veel tv-shows gedaan. En daar heb ik haar één keertje ontmoet. En ik was daar net zo. Ik vond haar net zo. Ja, ik aanbad haar net zo als dat ik toen. In 72, toen ik aan tv zat.
0: Ja.
1: En ik heb een Duitse vriendin overgehouden aan mijn Duitse avontuur. En zij heeft ooit de verkoop gedaan van cd's voor Vicky Leandros. En, dus zij kent haar ook wel een beetje. En,
0: ze heeft ook wel miljoenen exemplaren verkocht, hè? Als ik me niet vergis, rond de 6 miljoen exemplaren van die Après Toi. Dus dat wil dat wel zeggen, hè?
1: Ja, maar ik vind dat ook wel terecht.
0: Ja, dat is ook zo.
1: In die tijd had je ook als een songfestival, als je dat won, dan had je ook wel een hit. Dan was het echt wel het beste lied van al die landen. En dat kwam denk ik overal uit. En natuurlijk, daarbij hebben we dat ook gekocht. Dat weet ik nog. En ik vond dat een van de beste liedjes ever.
0: Oké.
1: Echt waar.
0: Een heel mooi verhaal. We gaan hem sowieso nu een keertje voor jou draaien. Hier is Vicky Leandros met Après Toi.

0: alweer zeer goed gekozen van Lisa Delbo, Vicky Leandros, Après Toi. En ik ben al benieuwd voor welke Eurosong-hit ze morgen zal kiezen. Zeker luisteren dus. We bellen haar weer rond deze tijd. Hier is Johan Vermeulen nog een keertje met Mooie Dagen.
1: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.

0: en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

Johnny Cash en June Carter uit 1967. Jackson mag voor mij nog zeker een tijdje duren, zo'n liedjes. Want die country sfeer, goh, dat gaat door hart en nieren. Zalig ook om zelf te zingen. Hier is nog eens een keertje Fleming met Amsterdam. Ik ga jou...

uit 78. ABBA, Summer Night City. De start van hun wereldsucces was het Eurovisie Songfestival toen ze wonnen met Waterloo. Straks tussen 1 en 4 hoor je bij Radio Bene uitsluitend Songfestivalhits bij Peter Hermans. En hij babbelt ook met artiesten die deelnemen. Straks is dat bijvoorbeeld met Chris Wouters. Hij mocht in 1991 naar Rome met Clouseau. En hij babbelt ook met Misha Mara. Zij ging in 1971 met Hey Nana.

Where Did Our Love Go? De Supremes uit 1964. Het liedje werd oorspronkelijk geschreven voor de Marvelettes, maar die vonden het niet goed genoeg. En toen ging het naar de Supremes, maar Piana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard vonden het ook verschrikkelijk kinderachtig en te simpel. Ze namen het eigenlijk alleen op omdat de platenfirma dat wilde. En kijk, het werd hun eerste grote wereld.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef beter. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
4: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren zijn daarbij licht gewond geraakt, vooral door glasscherven. 7 anderen waren in shock. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus, waarna hij doorreed en de chauffeur wordt nog altijd gezocht. De bus was op de rugweg van een schoolreis. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs bij. Ze werden opgevangen en uiteindelijk konden ze afgelopen nacht doorreizen met de vervangbus. Van waar de leerlingen precies afkomstig zijn, is nog niet bekend. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen aan de overheid om te blijven investeren in digitale inclusie. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Maar de tijdelijke financiering daarvan stopt nu deze zomer. En 40% van de Vlamingen is nog altijd digitaal kwetsbaar. Als die hulp nu wegvalt, heeft dat concrete gevolgen. Dat vertelde Alenka Leconte van Mediawijs in Win-Win op Radio 2.
1: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
0: Bij opgravingen in Ieper is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, met daarin heel wat persoonlijke spullen van soldaten en ook een klaroen. Een bijzondere vondst, want dat is net het instrument waarmee in Ieper elke avond de Last Post geblazen wordt onder de Menepoort, vertelt archeoloog Bert Heijvaart.
2: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
0: En de wijnconsumptie is vorig jaar over de hele wereld opnieuw gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. Het wijndrinken daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. In de 10 grootste wijnproducerende landen steeg alleen in Portugal het verbruik. Het is wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar onweer bij zijn met rukwinden, temperaturen tot 14 graden. De volgende dagen blijven wisselvallig met buien en dan halen we het maximum 12 graden. Het weekend wordt wel droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

Dat gaan wij zeker nog een uurtje doen. Nog tot 12 uur. Let the music play. Je hoorde Barry White. Nee, bij Radio BNE Gewoon Genieten draaien we niet uitsluitend songfestivalhits. Dat doet Peter Herman straks wel tussen 1 en 4. En daarna is het de beurt aan G. Thomas voor Radio BNE Goed Gezind. Hier word ik nu ook goed gezind van ze. Van de Kreuners. Zo jong.

The Loving Spoonful, Summer in the City. Joe Cocker heeft hier een hele mooie versie van gemaakt, maar wij kozen voor het origineel. En nu iemand die we ook vlot in onze Radio BNE Vlaamse 30 tegenkomen. Die hoor je hier elke zaterdag tussen 4 en 6. Ik heb het over Gary Hagger. Dit is hij met Morgen weer een dag.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
4: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee, tegen mij. BTW, broddervader.
3: Halleluja, brother Bambi.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

Little Richard met Lucille. Straks weer een babbel met Lilian St-Pierre. Zij mocht in 1987 naar het Eurovisie Songfestival. Wel, in datzelfde jaar scoorden de tweeling Mel en Kim Appleby een wereldhit met super deze super dansbare Showing Out.

0: Showing out, get fresh at the weekend. Je hoorde Mel en Kim. Soldiers of Love van Lilian St-Pierre is een van onze songfestival deelnames die we niet snel zullen vergeten. De inhoud van het lied is deze dagen meer dan ooit actueel. En de wereld heeft meer Lilianes nodig om voor de echte wereld te zorgen. Lilian, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, deze week zetten we hier in Radio BNE gewoon genieten. Jouw Eurovisie Songfestival Evergreens in de kijker. Het wordt er eentje van opnieuw een straffe madame. Vertel eens.
1: Het is uit 1965. Mm-hmm. Toen was ik net één jaartje aan het zingen, want ik ben in 1964 gestart. En ik herinner mij precies wat dat ze... Het was wel in zwart-wit, dat moet ik wel zeggen. Maar ik vond niet alleen het nummer mooi, maar ik vond het zo een schattig iemand. France Gall was het, hè? Mm-hmm. En zij won dan met Poupée de Cire, Poupée de Son. En ik vind dat nog altijd een heel tof nummer. Heel catchy. En wat zij aan had. Meestal heb ik een hekel als mensen zeggen, wat had die aan? Of wat dat? Want ik vind dat verschrikkelijk als mensen alleen maar kijken naar de kledij. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen ook zoiets had van, oh, wat is... Maar dan, omdat ik het mooi vond.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner mij dan, waarom blijft dat zo levendig bij mij? Ik heb zelfs nog twee kleedjes mijn zolderkamer hangen. Die ik toen in dat jaar heb ik, in 65 heb ik deelgenomen aan een knokkenfestival. En ik heb... de kleedjes werden voor mij toen nog gemaakt. En ik heb aan de naaister gezegd, het moet hetzelfde kleedje zijn als jou.
0: Dus zing,
1: ik
0: heb je,
1: in het, ja, echt waar.
0: Heb je dat liedje ooit zelf ooit eens gezongen?
1: Ik heb het nooit zelf gezongen, nee, maar ik zou het wel leuk vinden eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat jou dat ook wel perfect zou liggen.
1: Ik heb er nog even aan gedacht voor mijn Magical Tour, maar ik heb het dan toch maar niet gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja, we laten die Poupée van toen nog eens dansen. Lilian, tot morgen. Waar neem je ons
1: tot
0: dan mee
1: morgen,
0: naartoe?
1: Ja.
0: Kan je dat al vertellen voor morgen?
1: Ik heb nog Céline Dion, de prachtige
0: Patrimoine. Laat ons daarvoor gaan.
1: Gaan we daarvoor gaan?
0: Ja, zeker en vast. Ja, wij spreken elkaar terug morgen. Maar eerst luisteren we naar France Gall, uiteraard uit 1965. Poupée de Cire.
1: 65, ja.

France Gall, poupée de cire, poupée de son, de keuzeplaat voor vandaag van Lilian Saint-Pierre. Ook morgen rond deze tijd bel ik weer met Lilian. Benieuwd voor welke songfestivalhit ze dan gaat.

Billy Joel en My Life. Ben jij een filmliefhebber? Als je deze tonen hoort, wie zie je dan voor jou? Ja, ja, een romantische scène tussen Tom Cruise, hij is een racepiloot, en Nicole Kidman. Dit komt uit de film Days of Thunder. Misschien moet ze eens een remake maken of zo. Days of Tinder. Klinkt toch goed, hè?

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend,
5: altijd voordelig. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

Stevie Wonder heeft vele hits gescoord. Maar dit is zonder twijfel de hit met de kortste titel. Twee letters. S. En van een korte titel naar korte beentjes. Kleine Herman kan zijn vader niet bijhouden. Papi loopt toch niet zo snel?

Twee comedians, Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was hier bij Radio BNE. Je weet, wij zijn 24 uur per dag te beluisteren via DAB+, via vrtmax.be of via de app van VRT Max. En via VRT Max kan je ons ook berichtjes sturen.

0: still ahead.
1: Je hoorde de mooie stem van Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. Kies zelf met je vrienden of vereniging of de collega's eens een uurtje de muziek hier bij Radio BNE. Dat kan in U Vraagt Wij Draaien. Straks weer tussen 12 en 1 hier. Alle info op het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Zeker en vast doen. En daarna 3 uur lang bekende en minder bekende Songfestival-hits bij Peter Hermans. Graag tot morgen.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja! Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja!
7: Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vier Limburgse kinderen raken licht gewond door een busongeval in Frankrijk. En in Nederland is een pas geopend asielcentrum bekogeld met vuurwerk. Een bus met Belgische jongeren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. Vier van de jongeren zijn daarbij licht gewond geraakt, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus, waarna hij doorreed. De chauffeur die wordt nog altijd gezocht. De bus was afkomstig van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg en was op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Er zaten in totaal 37 tieners, 3 begeleiders en 2 buschauffeurs op. De hulpdiensten hebben de leerlingen zo snel mogelijk onderzocht, zegt de directeur van de school, Ruben van Russelt.
1: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schrammen en met de schrikker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de tweede bus gewoon terug huiswaarts konden keren. En de overblijvende die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilze. Dus eind goed al goed.
0: De 2 verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stuk geslagen en elektronisch materiaal vernield. 2 verdachten werden opgepakt van 19 en 23 jaar oud. En waarom ze de school kort en klein sloegen is nog altijd niet duidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden voor hun vrijheid opgelegd. Er blijken meer en meer pakjes verloren gegaan te zijn na de wekenlange staking bij Bpost. Vanmorgen bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden, omdat ze te lang met de post onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. En Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden. Dat zegt Laura Kluis.
2: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto. Want we willen uiteraard absoluut afraden van als beginner met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
0: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval. En als je zelf problemen ondervond met pakjes, dan kan je altijd contact met hen opnemen. Verschillende organisaties en meer dan 100 experten vragen aan de overheid om te blijven investeren in initiatieven om iedereen digitaal mee te krijgen. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht kunnen, maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. En als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, vertelde Alenka Lecomte van Mediawijs in Win-Win op Radio 2.
3: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
0: En in Nederland is bij een protestactie tegen de komst van een nieuw centrum voor asielzoekers brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht, dat ligt tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren zijn daar de eerste asielzoekers aangekomen en tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid. Niemand raakte daarbij gewond en de brandweer heeft het vuur ook kunnen blussen. 3 mensen zijn in totaal opgepakt, waaronder 2 minderjarigen. De laatste tijd wordt er in Nederland steeds feller geprotesteerd tegen de komst van asielcentra. Jeroen Rijgaard geeft ons een overzicht.
4: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag, veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
5: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
4: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt.
6: Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de woede van de betogers.
0: Blijft wisselvallig met regelmatig een stevige bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een vrij stevige wind. Morgen opnieuw buien en ook kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger bij temperaturen tot 12 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk. Een bus met Belgische scholieren uit Bilze is gisteravond aangereden door een vrachtwagen. Vier jongeren raakten daarbij licht gewond. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed door. De chauffeur wordt nog gezocht. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
9: Een heel goede middag. Ik ben Mark Reiniers, voorzitter van de Gidsenfederatie FTG. Onder onze koepel verenigen wij 44 gidsenkringen over heel Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen ongeveer 3000 gediplomeerde gidsen. Het zijn allemaal de ideale ambassadeurs en spreekbuizen van hun stad, streek en museum. Met de Gidsenfederatie FTG springen wij al bijna 60 jaar in de bres voor onze Vlaamse gidsen. Elk jaar organiseren we ook een FTG Gidsendag. Het is een bijscholingsdag met interessante en boeiende thema's en ook met bevlogen sprekers. In Radio BNE U Vraagt Wij Draaien kozen wij deze middag liedjes die uiteraard verwijzen naar plaatsen waar onze aangesloten gidsen actief zijn. Geniet ervan.
8: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

het Vlaams cultureel ministerie op de hoogste verdieping van het land. Ik zag mij al zitten glorieren.

Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog...

0: Groeien van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, Marieke wel. Kom.
6: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Reiniers. Tot 1 uur kan je genieten van de favoriete liedjes van de Gidsenfederatie FTG in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
0: Radio BNE.

0: Elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL.
8: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ah, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
12: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
13: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkaar...

es gepasseerd, het het gemerkt. De mensen worden toen content met operette die in Gent première nooit een matinee. Maar het was te simpel, het is gedoen. Nu moet er niets meer van verstoen. Hoe is je morgen?

s achter te werk. Die op haar zullen zaten proeten. Hoe is dan dat? Ik mis het sterk. Nu eet de jeugd nu ook niet genoeg. En een café is nu een kroeg. Waardoor de pint het drinkt en zwaagt. Heldere muziek die de duurt, die is te sulaien dat mij stuurt, maar ze zijn zot van.

maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dankjewel om te luisteren naar de favoriete liedjes van Gidsen Federatie FTG in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Een mooie dag nog.
0: Kies een uur lang.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Een heel goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Vier Limburgse kinderen raken licht gewond door een busongeval in Frankrijk. En de Europese Unie wil dat je met één treinticket door heel Europa kan reizen. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in het zuiden van Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. Vier jongeren raakten licht gewond door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus, waarna hij doorreed. De chauffeur wordt nog altijd gezocht. Op de bus zaten 37 leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg. Zij waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. De hulpdiensten hebben alle leerlingen onderzocht, zegt de directeur van de school, Ruben van Russelt.
1: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
0: De grote wekenlange staking bij Bpost blijkt steeds meer gevolgen te hebben. Vanmorgen bleek al dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook op nummerplaten. Bpost is zich bewust van die problemen, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.
2: Met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: In Ole, in de Antwerpse Kempen, doorzoekt de brandweer het kanaal naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore, dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieuw van het metaalbedrijf.
3: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
0: De burgemeester van Ole heeft voor alle veiligheid tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is niet duidelijk wat de dieven met de vaten wilden doen. In Nederland is bij een protestactie tegen de komst van een asielcentrum brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht, dat ligt tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren zijn daar de eerste asielzoekers aangekomen en tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid. Niemand raakte gewond en de brandweer kon het vuur ook blussen. Drie mensen zijn opgepakt, waaronder twee minderjarigen. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met één treinticket door heel Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende ticketsystemen verschillende treinritten reserveren. Maar Heidi van Rompuy, daar wil de Commissie dus verandering in brengen?
4: Ja, de Europese Commissie wil de grote spoorwegmaatschappijen en platformen verplichten om hun website ook open te stellen voor andere treinoperatoren. Nu moet je vaak verschillende websites afschuimen op zoek naar de meest goedkope of de interessantste optie, omdat het aanbod van kleinere of nieuwere treinoperatoren vaak enkel via hun eigen website te boeken is. Maar als het van de Commissie afhangt, zullen dus ook hun ritten binnenkort op de grote websites van bijvoorbeeld NMBS of SNCF te zien zijn. Zo kan je als reiziger meteen één ticket kopen waarin ook al je overstappen inbegrepen zitten. En dat zal er ook voor zorgen dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als een trein afgeschaft is. Dit is wel nog maar een voorstel van de Commissie. Het parlement en de lidstaten moeten zich er nu nog over buigen.
0: En er werd vorig jaar wereldwijd opnieuw minder wijn gedronken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. In de 10 grootste wijnproducerende landen werd er alleen in Portugal wat meer wijn gedronken. Het blijft wisselvallig hier met regelmatig een stevige bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een vrij stevige wind. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden dan. En ook de rest van het weekend blijft het wisselvallig. Dit nieuws begon in Frankrijk. Een bus met Belgische scholieren uit Bilze is gisteravond aangereden door een vrachtwagen. Vier jongeren raakten daarbij licht gewond. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed gewoon door. De chauffeur wordt nog altijd gezocht. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
5: Dankjewel, Sophie. 196 kilometer file onderweg op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Vertraagt het verkeer net voor de aansluiting met de E40 door een ongeval links. Nog in Brugge op de E40 richting binnenland vertraagt het verkeer door een ongeval op de oprit. En op de E40 van Jabeke naar Veurne komt er 10 minuten bij door werken tussen Manneke en Nieuwpoort. Vertraagd verkeer naar Antwerpen, een kwartier extra op de E17 van voor Kruijbeke. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de E34 van Oelichem tot Ranst en ook meer dan een half uur file is er op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel dan, 10 minuten trager daar op de E40 vanaf Ternat. En een half uur filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Anderlecht en Tervuren. Op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette. Sila mag België tot door naar de grote finale van het Eurovisie Songfestival. Nu nog wat doos op waas sprokkelen.
6: Radio Bene, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
7: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Een heel fijne middag.

Carola won voor Zweden. Wind. Het is een constante in Eurovisieland. Zo hadden we de groep Wind uit Duitsland met veel zin in het hart. En Marga Bult van Beep. Beep was een soort van Nederlandse K3 voor volwassenen. Marga of Marcia streed rechtop in de wind met een nummer van Peter Koelewijn voor de Douze Pas in 1987. Zoals je wel weet, streek het Eurovisie-circus in dat jaar neer bij ons. Jazeker, op de Heijsel in Brussel.

Als je 1 miljoen op 1, 2, 3 wil uitgeven, dan organiseer je toch een Eurovisie Songfestival. Op 1 miljoen meer of minder wordt er niet meer gekeken. Het festival dit jaar in Wenen zou rond de 30 miljoen euro schommelen. Volgend jaar zal het ook 50 jaar geleden zijn dat wij Dream Express stuurden naar de mallenmolen van de showbiz. Dream Express en deze Hedy Lester uit Nederland, ze deelden bijna dezelfde kleedkamer.

0: 1977, het was pure chaos tijdens de puntentelling daar in Londen. Met verkeerde punten van de juryvoorzitters, een veel te trage medewerker aan de knoppen van het scorebord en een presentatrice die te vroeg aan de champagne had gezeten en de verkeerde punten aflas. Van alle scores klopte aan het einde van de rit slechts de helft, maar toch was er een winnaar, een terechte winnaar. Toen was dat Marie-Myriam. Je hoorde ze hier gisteren nog met L'Oison in Enfant.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
8: Halleluja, brother Bobby.
7: Morgen is het weer zover.
9: Hemelvaartsdag.
8: Halleluja.
7: En wat is het nog tot morgen?
9: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
8: Halleluja, brother Bobby.
10: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
13: Amai, het is echt eenvoudig.
11: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Eén kopje koffie, werden er al veel kopjes. Espresso macchiato. Voor Tommy Cash uit Estland. Hij cashte vooral na zijn deelname vorig jaar op het Eurovisie Songfestival. En espresso macchiato was nog nooit zo populair. Vraag, wie was in 1990 het populairst in Vlaanderen? Antwoord, Clouseau. Wat doe je dan als omroep? Je stuurt het beste dat je in huis hebt naar het Eurovisie Songfestival. Clouseau mocht naar Rome. Met

0: En dan was het de grote finale natuurlijk. Voor Clouseau met Chris Wouters. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we eens even terugkeren naar 1991. Het memorabele moment op dat podium op het Eurovisie Songfestival. Ja, wat was dat? Hoe was dat voor Clouseau?
1: Dat was superleuk. Dat was ook een heel toffe week voor ons. Dat was nog het Songfestival met het live orkest. Hè?
0: Ja.
1: Dus wij hadden onze toenmalige producer Roland Verloven zaliger mee, die in een wit kostuum voor het orkest stond. Er werd dus live gespeeld. Enkel de drums en de gitaren stonden op tape. Het was niet te vergelijken met hoe het Songfestival nu is. Er waren ook geen halve finales of zo. Wij stonden gewoon in de finale. Omdat dat gewoon het Songfestival was. En dat was ook maar één week voor ons om daar naartoe te gaan. Nu is dat ook twee weken, hè, als je daar als artiest naartoe gaat.
0: En dat was natuurlijk puur genieten. Hè? Want het is niet alleen optreden op dat festival, maar het is ook veel promotie voeren, rondtrekken, sightseeing doen. Zat dat er voor jullie ook in?
1: Ja, sightseeing niet echt, maar we hadden wel een Engelstalig album klaar. Mm-hmm. Ons eerste Engelstalig album, dat was zo een soort vertaling van de beste songs van onze eerste twee Nederlandstalige albums. Hadden we al opgenomen, omdat we wisten dat we in gans Europa op de televisie gingen zijn natuurlijk. En dan gingen we dat album releasen. Dus we hebben daar toen in Rome, op de Piazza de Spagna, het plein voor de Spaanse trappen, hebben wij een live concert gegeven. Dat was eigenlijk, dat was meer ons hoogtepunt van de week dan het Songfestival zelf, moet ik zeggen. Ja. Want dat was totaal ongelooflijk. Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad om dat vergun te krijgen, om een toelating daarvoor te krijgen.
0: Maar jullie
1: waren daar een ganse PA binnengevlogen en alle muzikanten ingevlogen en daar een live concert gegeven, terwijl er een paar duizend man op die Spaanse trappen dan zat en wij zaten beneden.
0: Zijn er beelden van, Chris? Zijn er beelden van?
1: Ja, daar zijn beelden van. Zo'n amateurvideo, hè.
0: Ja. Zeg, jullie zaten toen in volle Clouseau-mania. Vlaanderen was super, super razend enthousiast. Overal waar jullie kwamen, gillende meisjes en zo. Op het Songfestival was dat even anders, neem ik aan. Was het ook niet een moment van even rustig ons werk doen?
1: Ja, we hebben daar zo niet over nagedacht, moet ik zeggen. Dat was wel een heel drukke week natuurlijk. Hè, met alle promo die je moest doen en alle dingen die er voor de pers te doen waren. We werden daar
0: normaal,
1: ook wel uiteraard achtervolgd door de Vlaamse journalisten.
0: Ja, ja.
1: Dat was eigenlijk redelijk normaal allemaal, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ondertussen zijn we ook allemaal wat ouder geworden, Chris. Hè. We nemen het allemaal wat rustiger op. Als jij even terugblikt op 70 jaar Eurovisie Songfestival, welk nummer springt er voor jou uit?
1: Oh, er zijn er veel hoor. Er zijn er echt veel. Ik herinner me nog heel goed de overwinning van ABBA in 1974.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan was ik net 9 jaar. Of 9,5. Ik vond dat fantastisch hoe die dat daar deden. En dat liedje vond ik geweldig. Nog steeds trouwens, Waterloo is een geweldige song.
0: Blijft toch,
1: ja. Ja, er zijn heel veel. Het jaar dat wij meededen, was er C'est le premier qui a parlé, qui a raison. Van Amina, geloof ik, heette ze.
0: Frankrijk, werd tweede op de
1: van Frankrijk. Vond ik een geweldig goed nummer. Ik heb het altijd gehad voor Gente di Mare.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel mijn favoriet songfestivalnummer van Tozzi en Raf. Ook al omdat ik Umberto Tozzi, ik heb voor we met Clouseau, professioneel begonnen te werken, heb ik 3 jaar bij een platenfirma gewerkt en ik was er promotiemanager. Ik heb een aantal televisieopnames gedaan met Umberto Tozzi. Dat was een hele, hele fijne mens en op een gegeven moment hadden we een tv-opname, geen idee, iets, een talkshow, iets met Mike Verdreng of zo, ergens in Limburg. En Umberto Tozzi had een nieuwe single uit en kwam die daar brengen. En ik begeleidde hem. Maar we moesten daar met Clouseau Anne brengen, geloof ik.
0: Oh ja.
1: Dus dat was heel raar. Ik had voor hem al interviews geregeld. En dan zei ik op een gegeven moment, zeg sorry, maar ik moet nu zelf gaan spelen. En die keek nogal raar van, hè? Jij werkte toch bij de platenfirma.
0: Ja, ik moet snel een nummertje gaan doen. Zo.
1: Ja, ja. Maar ja. Hij was daar heel cool over. En,
0: super.
1: Hij vond dat wel leuk. Maar dat nummer samen met Raf, Gente di Mare, is toch een van de mooiere nummers die er ooit gepasseerd zijn voor mij op het Songfestival.
0: Oké, derde op het Songfestival in 1987 in Brussel. Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf. Fijn dat ik je mocht bellen, Chris Wouters. Dat ga je goed.
1: Dankjewel, Peter.
2: Radio BNX, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Peter Hermans.

Umberto Tozzi en Ralf bracht de Italiaanse zon mee naar Brussel. Het jaar na de overwinning van Sandra Kim van 40 jaar geleden. Even de weg op, meer dan 200 kilometer file op dit moment. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig dicht richting Merelbeke. Er staat een file. Vanuit Zelzaten kan je beter omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Naar Antwerpen 25 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Een kwartier ook op de E34 vanaf Melzele en ook op de A12 vanaf Aartselaar door een ongeval in Wilrijk. En 10 minuten ook op de E34 van voor Oedegem tot Ranst. Drie kwartier file ook op de E19 vanaf Sint-Joop en bijna een half uur op de E313 vanaf Herentals West. Dan even naar de Antwerpse ring richting Gent. Daar komt er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Staanbroek op de R2 meer dan 1 uur file van Beveren tot de Liefkenshoek-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht. Naar Brussel 10 minuten trager op de E40 vanaf tussen Aalst en Aftichem door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook vanuit Leuven vanaf het parkeerterrein in Everberg. En op de buitenring rond Brussel komt er een klein half uur bij tussen Wezenbeek en Jetten. En ook 25 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Bijna 8 over half 2. Goedemiddag, dit is 70 jaar Songfestival op Radio BNN.

0: Luxemburg won nog een keer in 1973 met Anne-Marie David. Straks nog een duootje Frans en ik heb ook nog een duootje uit Duitsland voor je.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Radio BNE. Radio BNE.
9: 70 jaar.
8: Eurovisie Songfestival.

Katrien Ferry, dan de Ferry naar het Eurovisie Songfestival. Wat hebben die twee gemeen? En die twee, dan bedoel ik Amina, waar Chris Wouters het daarnet nog over had. En Katrien Ferry, wel, ze scoorden beide voor Frankrijk op het Eurovisie Songfestival. En ze waren elk goed voor een tweede plaats. Ze hebben hier regelmatig ook de tijd van hun leven op Radio BNE. Dit is Amina, zoals we haar 35 jaar geleden leerden kennen.

Die Allison's tweede in 1961, het jaar ook dat niet iedereen het eens was dat Joegoslavië, Spanje en ook België deelnamen. Vergelijk het met de discussie rond Israël nu. 1961 was een zwart jaar in onze geschiedenis met de staking van de eeuw tegen de eenheidswet voor meer belastingen en besparingen. Waar hebben we dat nog gehoord? En dat was ook de nasleep toen, in 1961, de nasleep van de onafhankelijkheid van Congo. Uiteindelijk stuurden wij Bob Benny naar Cannes. Hij landde net niet op een voorlaatste plaats. En die Allison's keek toe met Are You Sure? 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNE. Dat is veel muziek en de garantie voor een topweek. Op DAB+, bij Radio BNE, op VRT Max, in je smart speaker en op digitale televisie. Met nu de winnaar uit 2010, het jaar van Tom Dice, Lena.

Een duo braadworst met de sauerkraut. Twee keer Duitsland met de satelliet Lena en Katja Epstein. Nee, geen familie van Katja Epstein. Deed drie keer mee met theater als beste prestatie ooit. Alleen Johnny Logan deed beter in 1980. En dit is nog zo'n nummer 2. Uit Frankrijk, Joël Ursule. Met de Franse inzending uit 1990. Ja, 10 jaar later. Hier is ze met White en Black Blues.

0: Zuizinga's schreef Joël Ursule zong de pannen van dat bescheiden theater in Zagreb, waar het festival werd georganiseerd in 1990. Klein maar fijn, met alle kleuren van de regenboog.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 14-nieuws met Sophie Verbrugge. In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast aan boord van een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is daardoor overleden en 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden op dit moment getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei vanuit de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest en normaal moet het nog doorvaren naar Spanje. Het Belgische leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerekruteerd. Het hoogste aantal in 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers in de Morgen. De meeste zijn mannen, maar ook het aantal vrouwen stijgt tot meer dan 400. En de meeste nieuwe militairen komen uit Wallonië, vooral uit de provincie Namen. Er zijn vorig jaar ook 800 reservisten en meer dan 700 burgerpersoneelsleden aangetrokken. Ook dat zijn er meer dan de voorbije jaren. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met een 1-treinticket door heel Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar Heidi van Rompuy, dat wil de Commissie dus anders?
1: Wel, de Europese Commissie wil dat je online meteen 1 ticket kan kopen voor je hele reis, van bijvoorbeeld Brussel naar Kopenhagen of Madrid. En ze willen dat doen door alle grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website te laten zien. Zo krijg je 1 groot overzicht en kan je dus 1 algemeen ticket boeken. En dat moet het ook gemakkelijker maken om hulp te krijgen of om een terugbetaling te krijgen als je onderweg een aansluiting hebt gemist. Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie moeten dat voorstel nu wel nog goedkeuren.
0: En iets minder dan 500.000 mensen hebben gisteravond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op televisie gevolgd. En dus gezien hoe ons land zich plaatste voor de finale van zaterdag. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. En normaal kijken er elk jaar zo'n 600.000 mensen. 400.000 mensen volgden het speciale duidingsprogramma over de kritiek op de Israëlische deelname aan het Songfestival. Het blijft wisselvallig met regelmatig een stevige bui. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. En er staat ook vrij veel wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Dankjewel Sophie, wij even de weg op. Want er zijn nog altijd verkeersproblemen. Dat zeggen we niet zo graag, maar toch doen we het. Op de buitenring rond Gent, laten we daar beginnen, is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig dicht richting Merelbeke. Er staat een file. Vanuit Zelzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Op de E314 van Genk naar Lummen een 30 minuten file tussen Genk Centrum en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Er staat ook een kwartier kijkfile vanaf Zonhoven. Naar Antwerpen ruim een 30 minuten extra op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Beveren. Op de E19 vanaf Sint-Job en ook een kwartier op de A12 vanaf Hoevenen. En vanuit Brussel op de A12 vanaf Aartselaar en ook naar Antwerpen op de E313 ruim 3 kwartier file vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is op de R2, blijft het 1 uur file rijden van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En richting Gent komt er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel bijna 3 kwartier vertragen op de E40 tussen Erpenmeren en Afliegem. Dat komt daar door een ongeval links. En vanuit Leuven 10 minuten van voor Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de binnenring een kwartier tussen Grootbergaarde en Machelen.
3: Radio BNE. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: Peter Hermans.
4: De tijd van je leven.
2: Goeie moed hè, in de file.

Helena Paparizou won het langstdurende Eurovisie Songfestival ooit. 1 finale met 39 deelnemers. En al die landen mochten met een videoverbinding hun punten doorgeven in 2005. 39 landen met punten van 1 tot 12. Daar kwam er geen einde aan. Toch heeft het nog 2 jaar geduurd voor er halve finales werden ingevoerd. Ja, 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio Bene. Met winnaars en net niet winnaars. Met nu de nummer 11 van 10 jaar geleden. Nederland landde net onder onze Laura Tesoro. Zij mocht met een 4-10 naar huis. Dit is Douwe Bob, net als toen in Stockholm.

Brouwer Bob, nog altijd een grote meneer bij onze buren in Nederland. 1979, Vlaanderen zette Misha Mara op het vliegtuig naar Jeruzalem. Hoe zij daar de tijd van haar leven had, ik vraag het haar straks in de loop van deze uitzending 70 jaar Eurovisie Songfestival op Radio BNE. Zeker is dat ze vanuit de coulissen opkeek naar de winnaars van toen. Milk & Honey speelde kampioen in eigen huis.

0: Iedereen vroeg zich af waar de zangeres was. 24 woorden waren in 1995 voldoende om Nocturne vol te krijgen. Noorwegen won met Secret Garden. Zweden was daar niet blij mee en diende een klacht in. Eurovisie had er opnieuw een regel bij. Er moest tekst in een nummer zitten, zoals in Eurovisie Songfestival. Escila mag dus door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Nu zaterdag, dat kon je gisteren al zien op VRT 1. En dan nu wat power van bijna 20 jaar geleden. Zou je gedacht hebben? Nee, we gaan het nog wilder maken met de inzending uit Oekraïne.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: Zwart leder, veel vuurwerk en wild dances op het podium. Ruslana kwam in vrede uit Oekraïne en nam in 2004 de Eurovision trofee en veel ervaring terug mee naar Kiev. En toen nog vredige Kiev. Vrediger dan wat nu komt hebben we niet kunnen vinden. De man die hij was, maar een clown, de Evergreen hemel inzong. Jong Ben Kramer stond op het Songfestival voor Nederland in 1973. En wie had Ben mee? Een oude muzikant.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude.

0: Snap, de officieuze winnaar van het Eurovisie Songfestival van 4 jaar geleden. Er zijn weinig deelnemers die achteraf zoveel succes hadden. Eén oorzaak, TikTok voor Rosalien. 255 kilometer op de E314 van Genk naar Lumme is het 1 uur file rijden van Genk Oost tot Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Er is ook een kwartier kijkfile vanaf Zolder. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig versperd richting Merelbeke. Vanuit Zeilzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, meer dan 1 uur trager van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan enkele files naar Antwerpen, een kwartier op de A12 vanaf Hoevelu en vanuit Brussel op de A12 vanaf Aartselaar. 3 kwartier extra ook op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Beveren. En ook een half uur file op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Herentals-West. Naar Brussel is er op de E40 1 uur vertraging vanaf Erpenmeren. In Africhem is de weg vrijgemaakt. En vanuit Leuven 10 minuten van voor Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring is dat een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Radio Bene, 70 jaar Eurovisie Songfestival. Radio Bene. Peter Hermans.

0: De beste Vlaming ooit op het Eurovisie Songfestival. Tot Tom wel zesde in de finale. Tom Dice. Hij kreeg van de burgemeester van zijn woonplaats Eeklo zelfs een blauw-wit gekleurde gitaar. Waarvoor de zanger zelf de houtsoort mocht uitkiezen. En welke houtsoort was dat, Tom Dice? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik heb geen idee meer eigenlijk. Ik had er toen weinig verstand van, dus ik heb het niet onthouden.
0: Ja, je hebt de burgemeester laten kiezen.
1: Ja. In samenspraak met mensen die er wel iets van kenden, ja. Okay.
0: Zeg maar, je stond daar toch maar helemaal moedersiel alleen in het midden op dat podium met één spot op je. Als ik het nu nog terugzie, krijg ik opnieuw kippenvel. Want dat deed wel iets bij de kijker toen op het Songfestival. Maar wat ging er op dat moment, ik weet het is een clichévraag, door jou heen?
1: Heel weinig. Vooral dat ik het heel goed wou doen en mijn boodschap en mijn liedje brengen. Dus ik heb vooral heel hard genoten op dat podium, ja.
0: Dat zal wel zijn. Maar ook genoten van die week daar ter plaatse? Want jullie werden er ook een beetje geleefd, hè? Maar zijn er zo van die momenten waarvan je zegt van, hey, dat vergeet ik nooit meer?
1: Ja, absoluut. Er was één dag dat we wat konden gaan chillen eigenlijk. En toen hebben we de tram gepakt naar het uiterste van Oslo, hè, waar deze editie was toen. Mm-hmm. En daar was een meer, dat heet Sognsvann. En dat was zo'n mooi meer. Ik ben later nog teruggekeerd. Ik was helemaal ontroerd door de natuur daar. Ja, supermooi.
0: Dus je hebt je hart aan Noorwegen gegeven. Voor een klein stukje toch wel.
1: Blijf zeker, mooi. Zeker. En een klein stukje is daar gebleven ook, denk ik.
0: Oké, dat is mooi. Zeg Tom, we hebben het hier over 70 jaar Eurovisie Songfestival door de jaren heen. Als ik nu al die nummers op een hoopje leg, welke haal jij eruit?
1: Goh, een paar hoor. Denk nu iets recenter hadden we Duncan Lawrence met Arcade. Denk de eerste van Loreen vond ik ook heel goed. Maar mijn all-time favorite is toch en blijft Brainstorm met My Star.
0: Derde in 2000, uit Letland komen ze, die gasten van Brainstorm. En waarom precies dat nummer?
1: Maar dat is ook tegelijk een van mijn eerste herinneringen aan Eurovision. Ik denk dat ik toen... welk jaar was het? Begin 2000. Ja, ik was 11, 12 jaar. Dus dat is een beetje mijn eerste bewuste herinnering en laat opblijven. En dat was het eerste liedje dat ik heel tof vond van Eurovision.
0: Okay, weet
1: en
0: je
1: zo
0: wat...
1: ben ik fan geworden.
0: Oké, weet je wat we doen? We gaan ze nog eens een keer draaien. Brainstorm Zalig. Met MyStar. Tom, fijn dat ik je mag bellen. Dat ga je goed.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Oké. Tom Dice is een favoriet uit 70 jaar Eurovisie Songfestival. Hier is MyStar.

0: Hele speciale stem had hij, die gast van Brainstorm. Over zijn Runaway Bride, My Star. Derde op het Songfestival in het jaar 2000 in... Ja, waar was het ook alweer, 2000? Vind jij het nog? Laat het me weten op onze, ja, onze Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot 5000 euro. Elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Hemelvaart.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
13: Halleluja, brothers en sisters.
12: Halleluja, brother Bobby.
13: Morgen is het weer zover.
14: Hemelvaartsdag.
12: Halleluja.
13: En wat is het nog tot morgen?
14: Hemelse korting.
12: Welke hemelse korting, brother Bobby?
13: Nee tegen BTW, brother vader.
12: Halleluja, brother Bobby.
15: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

Clifford. Het was al eens tweede met Congratulations in 1968. Dat is ook het jaar dat het festival voor het eerst in kleur werd uitgezonden op tv. Vijf jaar later probeerde Clifford nog een keer met veel power to all his friends. Daar werd hij derde mee. Power, dan zeg ik, Lilian Sebier.

Urановские бабушки. Oma's aan de top, het feest kon niet op. Rusland stuurde 11 jaar geleden de leden van Okra en EOS. Ook dat hadden we nog niet gezien in Eurovisieland. Verdorie nog eens aan toe. De baboeskies waren super tof. Het is ook een van de favorieten van Heidi uit Kortrijk. Zie ik hier op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Heb je gisteren gekeken? Goed hè. Estela mag door naar de finale. Wat van die halve finale bij mij is blijven hangen, is het begin van de show. Wie stond daar ineens op het grote podium? Vicky Leandros. Net als toen in 1967.

0: rode draad door 70 jaar Eurovisie Songfestival hier op Radio Bene is toch wel die nummer 2. Het Verenigd Koninkrijk heeft er wel een aantal op de tellen staan van die tweede plaatsen. Rock Bottom, de nummer 2 uit 1977, kwam van Lindsay de Pol. Die kennen hem ook nog van Sugar Me en haar compaan. In het avontuur was Mike Moran. En als er nu een liedje altijd weer opnieuw te zien of te horen is op het Eurovisie Songfestival, in welke flashback ook, waar denk je dan aan? Hoe heet het of van wie komt het?
1: Radio Bene.
2: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: BRT Radio Bene.
4: Hello everybody, my name is Verka Sirdyuchka. Me English, Nick Verstehen. Let's speak dance.
0: Dit hè, ja. Verka Sirdyuchka.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen meer bescherming krijgen. Op dit moment is het verblijfsrecht van arbeidsmigranten gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. De federale regering wil dat veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
1: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
0: In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast aan boord van een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Eén passagier, een man van 90, is daardoor overleden en 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden op dit moment getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Iets minder dan 500.000 mensen hebben gisteravond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op televisie gevolgd. En dus gezien hoe ons land zich plaatste voor de finale van zaterdag. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. 400.000 mensen keken naar het speciale duidingsprogramma over de kritiek op de Israëlische deelname aan het Songfestival. En in Libanon zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen, ondanks het staakt het vuren. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de hoofdstad Beirut. Of de slachtoffers burgers zijn of tot Hezbollah behoren is niet duidelijk. De Libanese militaire groep Hezbollah heeft vandaag ook al meerdere raketten afgevuurd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. Het blijft wisselvallig met regelmatig een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Merci Sophie. 271 kilometer file met op de E314 van Genk naar Lummen. Bijna 1 uur vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Er staat ook een kijkfile van zo'n 20 minuten vanaf circuit Zolder. Op de buitenring rond Gent is door een ongeval net voor de Kortrijkse Steenweg de weg volledig dicht richting Merelbeke. Vanuit Zeilzaten kan je omrijden via de oostelijke ring rond Gent richting Destelbergen. Op de Kennedylaan richting Zeilzaten meer dan een half uur file tussen Gent-Zeehaven en Zeilzaten-Oost. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, blijft het meer dan 1 uur vertragen van Beveren tot de Liefkesoektunnel. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval. Richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan nog een paar files naar Antwerpen. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. En vanuit Brussel op de A12 ook 10 minuten vanaf Aartselaar. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. En 50 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Je schuift ook ruim een half uur aan op de E34 vanaf Beveren richting Antwerpen. En ook op de E313 even lang van voor Massenhoven. Naar Brussel dan, daar is op de E40 een half uur vertraging van voor Erpenmeren. In Africhem is de weg ondertussen wel weer vrijgemaakt. En vanuit Leuven schuif je 10 minuten aan vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo. Komt daar door een ongeval. En een kwartier komt er ook bij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring is dat 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Dat zei ik net, Waterloo.
3: Radio 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: Peter Hermans.
4: De tijd van je leven.
2: Waterloo, doe het nog eens.

het officieuze Italiaanse volkslied van Domenico Modugno, 68 jaar oud. En het wordt nog altijd gesmaakt. 70 jaar Eurovisie Songfestival, ze kwamen en ze gingen ook. Sommigen bleven hangen, van anderen hoor je niks meer. Sliman, daar hoor je wel wat van in Frankrijk. Zeker als je in Frankrijk woont, dan weet je dat dat een hele grote meneer is. 2 jaar geleden mocht hij naar het Eurovisie Songfestival met heel veel liefde. Hij werd vierde. Mon amour.

0: Het was de eerste transgender op het Eurovisie Songfestival. Wat een madame, wat een diva. Dana International was de Dana-winnaar op het festival van 1998. Heel mooi jaar ook. Hele mooie zomer ook in 1998. Wat heb ik straks nog voor je? Wel een overwinnaar uit Nederland. Het is een madame met een troubadour. De Common Limits komen ook nog langs. En ik bel nog met Misha Mara. Ook zij stond aan het einde van de jaren 70 op het grootste liedjescircus ter wereld.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
14: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Zo deden ze dat in 1969. Lenny Coeur deelde haar eerste plaats met Frankrijk. Frida Bocara met het Verenigd Koninkrijk. Daar stond Lulu met Boom Bang Bang. En met gastland Spanje met Salomé. En wie laat je dan het jaar erop het feest organiseren? Dat werd bepaald door Lotje Trek. En het werd Nederland, het land van Common Linnets. Ilse de Lange en haar cowboy Waylon samen trotseerden zij de Eurovisiestorm in 2014.

0: Ik herinner me iets van ruzie en zo tussen Waylon en Ilse de Lange. De details ken ik niet meer, maar er was iets aan de hand hoor. 2014 op het Eurovisie Songfestival Come and Dance voor Nederland. Met Calm After the Storm. Dat werd ook nog bij ons uitgebracht door Lisa Delbo. En die komt er zo aan. Ja, zo'n potje kaarten met Lisa. 302 kilometer file met op de E314 van Genk naar Lummen. 3 kwartier vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. De weg is er wel vrij. Ook een kijkfile vanaf 15 minuten daar vanaf circuit Zolder. Op de R2, dat is de Antwerpse ring richting Stabroek, vertraag je 3 kwartier van Beveren tot Liefkeshoek-tunnel. De weg is wel weer vrij. En richting Gent komt er een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland bijna 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Dan enkele files naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele, 50 minuten. Op de E17 een uur vanaf Haasdonk. Op de A12 vanaf Aartselaar een half uur. Op de E313 vanaf Herentals-West 3 kwartier. Op de E34 vanaf Zoersel 1 kwartier. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En 10 minuten ook op de A12 vanaf Leugenberg. Dan naar Brussel. Daar is er op de E40 een half uur vertraging vanaf Aalst en vanuit Leuven. 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo. En er komt ook een half uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Beersel en Anderlecht. En 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En ook nog een half uur tussen Oudergem en Waterloo. En dan nog even naar Gent, want op de R4, dat is de Kennedylaan richting Zelzaten, staat een half uur file tussen Sint-Kruiswinkel en Zelzaten-Oost.
1: Radio BNE, 70 jaar, Eurovisie.

Tegenwoordig zetten ze allemaal op de smartphone, maar 30 jaar geleden werd er nog gekaart in de Green Room van het Eurovisie Songfestival. Lisa Delbo trok met jokers en pokers naar Oslo, waar ze als 16e eindigde. Lisa stelt deze week ook haar favoriete Songfestival Evergreens voor. Elke dag rond 10:30 bij Barbara Dex in Radio BNE. Gewoon genieten. En weet je nog wie voor ons land in 1979 naar het grote Eurovisie Songfestival mocht? Ons Misha hier.

0: Shamara met Hey Na Na Na. Het is even de nummers die het liefst zingt, hè, Misha? Goedemiddag.
1: Ook goedemiddag, Peter. Goedemiddag.
0: Of helemaal niet.
1: Wel, ik moet zeggen, ik heb mij verzoend met het nummer.
0: Oh ja.
1: En ja, ik heb het 2 jaar geleden, want deze versie die je nu gedraaid hebt, is de versie die ik 2 jaar geleden heb opgenomen. En ik zing het nu in de zalen. En ik moet zeggen, ik heb me verzoend ermee. Het is zo lang geleden allemaal. Het was 40 jaar nadat het de eerste keer is gezongen op het Songfestival. En eigenlijk denk ik bij mezelf, ach ja, het was toch wel een belevenis.
0: En het was zo slecht nog niet. Hè? Ja, een belevenis was het, want Halleluja heeft toen gewonnen. Milk en Honey van de gastland Israël. Want jullie zijn toen naar Jeruzalem gevlogen. Wat voor een week was dat voor jou, Misha?
1: Wel, ik moet jou zeggen, natuurlijk door het feit dat ik zonder wapens naar Jeruzalem ben gegaan, naar het Songfestival, hè, want ik vond het nummer niet goed genoeg, nee. Waar ik dan ook gelijk in heb gekregen, was de stress totaal niet aanwezig. Want ja, ik zat eigenlijk voor mijn gevoel niet in de competitie. Ik was daar wel, het was heel leuk. Maar ik voelde mij niet als zijnde, ik moet hier in die competitie, moet ik proberen er zoveel mogelijk uit te halen. Dat gevoel had ik niet. Dus op het Songfestival zelf heb ik mij heel goed geamuseerd. We hebben trouwens ook verzoend toen met de Oostenrijkse delegatie. Toevallig wil nu dat het dit jaar in Oostenrijk is, maar daar was een hele grote delegatie, allemaal hele leuke mensen, jonge mensen. Ja, ja, en wij zaten zo'n beetje niet ver van elkaar in het hotel. En dat waren ook mensen die er graag invlogen en zo. Dus dat was eigenlijk wel best een leuke belevenis.
0: Het was ook veel kleiner dan dat het nu is. Want als je nu naar het Eurovisie Songfestival kijkt, dat is in grote arena's met alles erop en eraan. Was het toen veel familiairder dan nu, denk je?
1: Wel, het Songfestival zelf, dus de opname, was ook wel in een hele grote zaal. Want dat was ook, geloof ik, in een grote hal. Maar het was allemaal veel minder stress. En natuurlijk, ja, als je maar een 20-tal landen hebt tegenover nu een stuk in de 30, dat is wel een groot verschil. Plus, toen was het ook 1 avond en schluss. Het was gedaan na 1 avond. Dus dat was best ook wel een hele andere sfeer. Maar wel een leuke sfeer.
0: Zeg, wat was jouw score toen in 79?
1: Ik had 5 punten, maar gedeeld met Oostenrijk. Wij waren samen.
0: Vandaar die vriendschap. Ja, ja, ja.
1: Ja, maar ja, die vriendschap is er gekomen vooraleer we wisten dat we op de gezamenlijke laatste plaats zouden eindigen. Want dat wisten we natuurlijk niet. Hè?
0: Wat is dat toch in de campus, zeg, met die laatste plaats op het Eurovisie Songfestival?
1: Ja, ja, ik denk dat wij hier niet alleen de Kempen, hè. Sorry, hè, het is niet alleen de Kempen, hè, Peter.
0: Nee, ik weet het wel.
1: Er zijn er nog. Maar het is natuurlijk zo, ja, misschien dat wij er allemaal veel minder zwaar aan tillen. Wij zijn allemaal nogal nuchtere mensen hier in de Kempen.
0: Ja, het is ook maar dat, hè. Het Eurovisie Songfestival, ach, waarom daar druk over doen?
1: Ja, maar ja.
0: Maar je had wel de tijd van je leven.
1: Het is natuurlijk wel. Ja, en voor degenen die gingen met een nummer wat ze echt zagen zitten, was er altijd wel een kans dat je zou opgepikt worden en dat je misschien daar toch nog iets zou kunnen uithalen nadien. Maar ja, bij mij is dat anders gelopen.
0: Geen internationale carrière achteraf voor Misha Mara?
1: Nee, alleen een beetje in Holland en een beetje in Duitsland, maar ja, dat noem ik niet echt internationaal.
0: Oké. Zeg, als we even terugkijken naar 70 jaar Eurovisie Songfestival, wat is voor jou het nummer dat er echt wel uitspringt?
1: Wel, ik heb gehoord, al mijn collega's die jou vandaag al te woord hebben gestaan, die hebben al heel veel nummers genoemd die ik zelf ook erg goed vond. Bijvoorbeeld Amina, C'est le dernier qui a parlé. Ja. Dat vond ik een prachtig nummer. RS2 van Mocedades. The Voice van Emer Quinn voor Ierland. Dat waren allemaal hele, hele sterke nummers. Maar als ik er eentje mag kiezen, dan zeg ik, doe mij maar Voilà van Barbara Pravi.
0: Uit 2021, dat is 5 jaar geleden. Weet je wat, ik heb hem voor je klaarstaan. Ah, dat is toeval, hè? Dat is toeval, Misha. Zo gaat dat niet.
1: Prima, jij kunt toveren, Peter.
0: Ja. Ja, was het maar zo. Zeg, ik wens je nog
1: maar heel... ik wil toch even iets zeggen.
0: Zeg eens.
1: Ik heb gisteravond gekeken en ik vind dat wij met België een heel mooi, tof nummer hebben. Ondanks het feit dat het een heel modern ritme is en zo allemaal, is het niet vol of overgeproduced. Dat is, er zit lucht in het nummer.
0: Veel
1: en
0: Anijsje
1: heeft dat fantastisch gedaan. Ik vind het echt heel goed.
0: Oké. We gaan duimen voor de finale nu zaterdag. Wie weet,
1: Ja, zeker.
0: Stel je voor dat de RTBF dat moet organiseren. Ze hebben pas een nieuw gebouw gezet. Maar ze mogen het hebben. Misha.
1: Dan zullen ze bij de BRT wel centjes komen halen.
0: Ja, daar valt ook niet veel te rapen tegenwoordig. Maar kom. Ja, goed, ik wens je nog een hele fijne dag. Fijn dat ik je mocht bellen. En zing nog eens één keer dat refreintje, zoals op Radio Bene. Na, na, na, na, na.
1: Hey, hey. Na na na na na na na. Dat bedoel je toch, hè?
0: Ja, ja, ja.

0: heerlijk Barbara Pravi van 5 jaar geleden. Voilà.
1: Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen.
8: Allee.
7: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op

Dit maakt ons blij. In 1975, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival aan Christie. Met dat heet dan Gelukkig Zijn. Helaas is Anneke er niet meer. What's Another Year? Het was de eerste keer voor Johnny Logan. Daarna zou je nog twee keer winnen als liedjeschrijver van Linda Martin met Why Me. En bij ons in Brussel met Hold Me Now. Het jaar na Sandra Kim

Mr. Eurovision, dat is zijn bijnaam. En terecht, drie keer winnen, het is niet niks natuurlijk. Johnny Logan met What's Another Year. Achteraf werd dat What's Another Beer. Of een glaasje witte wijn, want hij houdt wel van droge witte wijn. Hebben we later nog kunnen ondervinden. Feestbeest wel, die Johnny Logan uit 1980. Het winnende nummer. Ik heb er hier nog één van 25 jaar geleden. Toen stonden er twee kleurrijke figuren op het podium van het Eurovisie Songfestival. Everybody of iedereen was het ermee eens. Dit is de winnaar van het jaar. Voor Estland, Tanel Padar en Dave Benton.

Parijs maakt zich op voor 16 concerten van Céline Dion in het najaar. In 1988 begon het voor haar allemaal. Ze begon met het Eurovisie Songfestival. Hadden we nooit gedacht dat dit zo groot zou worden. Zij was de beste in Eurovisieland en won toen voor Zwitserland. Gilles Thomas is ook in de house, zoals zij het graag zelf zegt. Gilles de Machine. Daar kan je alleen maar goed gezind van worden. Ik toch. 2 uur lang zometeen op Radio BNE. Veel plezier met Gilles. En graag tot morgen.

0: is een uur lang zelf de muziek op Radio BNE.
1: U vraagt, wij draaien.
0: Samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
2: De tijd van je leven.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: Na, na, na, na. Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het Assisehof in Tongeren in Limburg heeft de man tot 20 jaar zelf veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar huis in Kinrooi. Filip Heijmans, de man, is gisterenavond laat al schuldig bevonden en nu kent hij dus ook zijn straf.
1: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assise-voorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assise-voorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
0: Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 startte BMW met een wereldwijde terugroepactie, maar die blijkt vandaag nog altijd niet afgerond. De onderzoeksredactie van Pano merkte dat ook. In ons land alleen al zijn intussen tientallen BMW-dieselauto's uitgebrand. Volgens de Europese Unie zijn die auto's veilig, maar BMW-rijders die hun auto zagen uitbranden ervaren dat anders.
2: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. En op 3 minuten tijd, een 7 uur. Bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
0: De volledige pano kan je over een uur bekijken op VRT Max en om 20:15 op VRT 1. En mobiele werven, zoals de teams die bijvoorbeeld de bermen langs snelwegen maaien, die zullen vanaf nu aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. Denk maar aan Google Maps en aan Waze, dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Zo zullen de apps de botsabsorbeerders die de werven begeleiden enkele honderden meters vooraf via een melding aangeven. In 2025 waren er nog 444 ongevallen met gewonden en 5 ongevallen met een dodelijke afloop aan of in de buurt van werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
3: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
0: Het blijft wisselvallig vanavond met regelmatig een stevige bui. Morgen ook opnieuw buien en kans op een onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel wat droger bij temperaturen tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Goedemiddag, je zit hier goed op Radio BNE, goed gezind. We starten rustig op, maar met heel herkenbare stemmen.
6: Radio BNE, goed gezind.
4: Jean Thomas.

Something in the air. Ik hoor het mijn vader zaliger nog zo meebrullen. Was een van zijn all-time favorites, Thunderclap Newman. En als je in de wagen zit, hoop ik dat je niet in een traffic jam zit, zoals Sailor.

0: Ja, hier en daar zal er waarschijnlijk wel ergens een traffic jam zijn. Die mannen van Sailor hebben dat goed gezien. Die zitten altijd wel ergens juist. Zometeen de Fine Young Cannibals.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bambi.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bambi.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Go!

0: The Fine Young Cannibals. Niet alleen origineel van naam, maar ook muzikaal deden zij altijd dingen die andere bands niet deden. En de eerste keer dat ik een interview zag van de band, dan verschoot ik een beetje. Want Roland Gift, de zanger van de band, als je hem hoort zingen, dan heeft hij zo'n heel hoog stemmetje precies. Maar niets is dus minder waar. Die mens begon te praten en die had echt zo'n stem. Geweldig. Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. En we gaan nu naar mijn geboortejaar in 1972, toen deze man een swingende song op de wereld losliet. The Killer werd hij wel genoemd. En ik snap helemaal waarom. Jerry Lee Lewis en Chantilly Lace.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is The Killer speaking. Do I like what?

0: In de tijd toen de dieren nog spraken, kochten mensen nog singeltjes, weet je nog? Eerst op vinyl, daarna op cd. En deze song was een van de eerste cd-singeltjes die ik kocht van deze man, Marco Borsato, met De Waarheid. Jackie Wilson die scoorde met de volgende song 2 keer een hit. De eerste keer in 1957 en de tweede keer in 1986, toen er iemand voor de BBC 2 documentaire Arena voor deze song een kleine animatiefilmpje maakte waarin Jackie Wilson stond te zingen. Let's go!
1: De tijd voor je leven.
2: Radio BNE.
1: Goedgezind.
2: Radio.

0: Als ik deze song hoor, ik krijg altijd spontaan zin in een lekker bord spaghetti. That's amore. Yes, en zometeen de man die blijft gaan als een trein. Albert Hammond.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Relax.
8: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Ja.
9: Carrefour.
3: VRT Radio BNE.
2: Radio BNE, goedgezind.

Albert Hammond, de man die denkt dat hij een trein is. Ooit begon hij als drummer van Genesis, maar groeide uit tot wereldster. Zijn stem herken je meteen uit de duizenden, zelfs na één zin. Tot mijn groot spijt heb ik hem nooit live aan het werk gezien, maar hij blijft geweldig. Dit is Phil Collins.

0: 1961 was het jaar Dance On Little Girl van Paul Anka. En springmuziek van bij ons, dat blijft gewoon jeugdsentiment voor heel veel mensen. En dat hebben ze bewezen, want eind vorig jaar hebben ze maar liefst 4 afwasdooms volledig uitverkocht en helemaal uit de bol laten gaan. Hier zijn ze met Te Min voor Anja.
1: Dat

0: Een lange noot voor Freddy Breck. Hij zong toen ik 1 jaar was Rode Rozen. Ja, de song is mij een beetje voorbij gegaan. Ik was nog een beetje te jong. Maar in de jaren 70 was die man hier echt immens populair. Geweldig. Zometeen Jim Gardner. Allee, nu eigenlijk.
1: As

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
7: Oh, dat klinkt goed.
6: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
7: Ja, maar dat klinkt nog beter.
5: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Vandaag 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Een man die zijn ex-partner doodstak in haar huis in Kinrooi moet 20 jaar naar de cel. En er rijden in ons land nog altijd BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. Het Assisehof in Tongeren in Limburg heeft de man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar huis in Kinrooi. Filip Heijmans, de man is gisteravond laat al schuldig bevonden en nu kent hij dus ook zijn straf?
1: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assisevoorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assisevoorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden. Zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
0: Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 startte BMW met een wereldwijde terugroepactie, maar die blijkt vandaag nog altijd niet afgerond. De onderzoeksredactie van Bano merkte dat ook. In ons land alleen al zijn intussen tientallen BMW-dieselauto's uitgebrand. Volgens de Europese Unie zijn die auto's veilig, maar BMW-rijders die hun auto zagen uitbranden, die ervaren dat toch anders.
2: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké, stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt en op 3 minuten tijd een 7 uur. Bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
0: De volledige pano kan je bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. De verkoop van luxe auto's door de overheid gisteren heeft in totaal €850.000 opgebracht. Dat is een pak meer dan de €500.000 waarop de overheidsdienst Financiën had gehoopt. Er werden 25 in beslag genomen auto's en motoren verkocht via een online veiling. En daar waren ook auto's bij van de in opspraak gekomen thuisverpleegster Stefanie Sander. Een veroordeelde Belgische drugscrimineel is opgepakt in het Spaanse Marbella. De man van 33 uit Borsbeek werkte als planner in de haven van Antwerpen en daar hielp hij onder andere om cocaïne in en uit te voeren. 2 jaar geleden kreeg hij daar 5 jaar gevangenis voor, maar sindsdien was hij spoorloos. Onlangs bleek dat de man in een luxe hotel in Spanje woonde. Daar is hij vorige week opgepakt. Ons land vraagt zijn overlevering. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen meer bescherming krijgen in ons land. Op dit moment is het verblijfsrecht van arbeidsmigranten gelinkt aan hun werkvergunning, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. De federale regering wil dat veranderen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
3: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
0: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een 2-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president op bezoek is in China. Trump werd onthaald door de vicepresident, een erewacht en 300 Chinese jongeren. De volgende dagen staan er verschillende ontmoetingen op het programma met de Chinese president Xi. Ze gaan onder andere praten over de Amerikaanse invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran. Met de president zijn ook een aantal bazen van grote Amerikaanse bedrijven meegereisd, zoals Elon Musk van Tesla en Tim Cook van Apple. En in het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Hongarije. Merlier was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano. Voor Merlier is het zijn 3e zege van dit seizoen. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. Dit nieuws begon in de rechtbank. De man die zijn ex-partner vermoordde met 14 messteken in Kinrooi in Limburg, moet 20 jaar naar de cel. Hij krijgt dus niet de maximumstraf door enkele verzachtende omstandigheden. Meer over die uitspraak ook in de app van 14 Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Jean Thomas.

Ja, je zit hier altijd goed bij Radio Bene. Goed gezind. Gunter Neefs die mocht de spits afbijten van dit tweede uur met zijn typische warme stem van bij ons. En straks hoor je hoe breed muziek kan gaan, van Vlaamse klassiekers tot Franse elegantie. Maar eerst Chris Andrews en Yesterday Man.

0: de tijd.
1: Met de tijd, Anouk en Jora. Dalida die had een bijzonder leven, maar werd een van de grootste stemmen van Europa. Dat voel je nog altijd in haar muziek. Bij ons hoor je één van haar grootste hits, J'attendrai.

0: Ja, ze had heel veel geduld, onze Dalida met J'attendrai. En zometeen Rocco Granata.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe!
1: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot.

Oh ja, ja, ja, ja, ja. Een echte evergreen van bij ons, Rocco Granata. Met zijn Marina Escoda daarmee wereldwijd succes, zelfs in Zuid-Amerika. En wat heel straf is, is dat de song eigenlijk uitkwam als B-kant van zijn single Manuela. Maar dus uiteindelijk heeft Marina dan toch onze harten gewonnen. Lisa Stansfield, die bracht in de jaren 80 soul en pop samen op een heel eigen manier. En dat werkt nog altijd. Luister maar naar All Around the World.

De liefste artiest uit Vlaanderen, El Simpatico, Willy Sommers met Zoet, Zout, Zuur. Tijd nu voor disco uit de jaren 70, Emotions and Best of My Love.

0: Lerita Mitsuko stonden bekend om hun eigenzinnige stijl en videoclips. Altijd een beetje anders en nooit saai. Een topsong, Marcia Baila. Zometeen, Niels William.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max.
3: VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Een van de grootste hits van Niels William en Zize Doen. Wilson Pickett bracht pure soul die later de basis werd voor heel veel rock. Zo weet ik dat nog mijn vader met zijn band Captain Bismarck deze song vast hadden in hun playlist. Rock en roll in de kassrol. En vooral in de Midnight Hour.

Suzanne en Freek en niemand. En als ik zeg glam rock, dan zeg jij jaren 70, natuurlijk. En deze band was echt de ultieme pop glitter glam band. Yes, The Sweet. Tell me.

Lekker opzwepend, Eddie Cochran en Come On Everybody. Elke dag tussen 1 en 4 draait onze Peter Hermans uitsluitend Eurovisie Songmuziek bij Radio Bene. Morgen heeft hij Hugo Sigal om 2:30 aan de lijn en om 4:30 de enige echte Sergio. Oh yeah! Bedankt om te luisteren en heel graag tot morgen.

Sexto di Rosoni, momento! Loop me zot de voeten door het dwars naar de Queens. En kijk tot door een mission met de Steven Owens. Ze zegt, baby, want a party.

verschonen sie gerust. Maar ik sta niet aan een recht uitgezet, niet stiek verrust. Groepen door de taxi, moment dat hier het spel. Stopte zo geen, ik sta zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt, show me your money.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Krevel.
5: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
7: mama
6: niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is de drukste avondspits van het jaar en er rijden in ons land nog altijd BMW dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. Als je in de auto zit, dan weet je het ongetwijfeld al. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. En Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel.
1: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon. Maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe. En deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken die zijn bekend. Pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel. En een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
0: Er zijn in ons land al tientallen BMW dieselauto's plots uitgebrand. Het gaat om auto's die eigenlijk al sinds 2018 worden teruggeroepen door BMW. Maar die actie blijkt nog altijd niet rond. Dat merkte ook de onderzoeksredactie van Pano. Vincent Verelst ging praten met enkele mensen die het meemaakten.
2: Witte domp onder de motorkap uit en op 3 minuten tijd een 7 uur. Bye bye BMW.
3: In november 24 vliegt Cynisch BMW rijdend in brand met op de achterbank haar 2 dochters.
2: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
3: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
4: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurd door BMW.
0: De volledige Pano kan je vanaf nu bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. Het Belgisch bedrijf Katoennatie van Fernand Huts is veroordeeld voor belastingontduiking. 3 afdelingen van Katoennatie stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld dan verder naar het belastingparadijs Jersey. Telkens werd er geen roerende voorheffing betaald. Volgens de afdelingen was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest betaald worden. De afdelingen moeten nu 54,5 miljoen euro alsnog betalen. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche gaat de Britse ambassadeur uitnodigen voor een gesprek over het intrekken van de reistoelating van Philippe de Winter van Vlaams Belang. De Winter zou normaal zaterdag spreken op een betoging tegen massamigratie en islamisering, maar door de intrekking mag hij niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen. In een e-mail van de Britse autoriteiten staat te lezen dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Van den Bossche wil daarover meer uitleg van de Britse ambassadeur.
5: Ik zal sowieso nagaan wat de beweegredenen zijn voor de beslissing vanuit het Verenigd Koninkrijk. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen. Maar laat ons even afwachten wat de ambassadeur in gesprek, als hij erop ingaat, te vertellen heeft ook.
0: De Europese Commissie gaat alle lidstaten van de Europese Unie aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse of zelfs gevaarlijke behandelingen die bedoeld zouden zijn om holibies en transpersonen zogezegd te genezen van hun geaardheid of identiteit. De Europese Commissie moest met een reactie komen nadat meer dan 1 miljoen mensen hun handtekening hadden gezet onder een burgerinitiatief dat om een wettelijk verbod vraagt in de hele EU. Maar een algemeen verbod zou unaniem door alle landen moeten worden goedgekeurd en dat is op dit moment niet haalbaar. Dus doet de commissie nu alleen een aanbeveling aan de lidstaten, zegt eurocommissaris Hadja Labib.
6: Il aurait fallu de toute façon l'unanimité. Donc on a préféré cette recommandation qui est d'abord un acte historique.
0: Conversietherapie is voorlopig verboden in 8 lidstaten, onder andere in ons land, Frankrijk en Duitsland. In het wielrennen in de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook Victor Kampenaert zat. In een spurt met twee klopte hij de Portugees Afonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. En in de Ronde van Hongarije heeft onze landgenoot Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Voor Merlier is het zijn derde zege op 5 wedstrijden. We krijgen vanavond nog een paar van die felle buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer bij 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. Dit nieuws begon in de file. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Veel mensen zijn op weg voor een weekendje zee. En de regen die helpt ook niet. Een laatste stand van zaken zometeen op de radio en ook in de app van VRT Nieuws.

0: elk 7 keer.
1: Doe ze point.
0: In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: 12 point.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
4: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je deze week op Radio BNE.
4: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in de Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
4: Deze week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
1: Mange des tomates, mon amour.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
5: Morgen is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
7: Hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bobby?
5: Nee. Tegen BTW, broddervader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Journeel Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Ons land en Turkije gaan nauwer samenwerken op het vlak van de defensieindustrie. Onder meer door informatie en ervaring uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Franke en zijn Turkse collega hebben daarover vanmiddag in Turkije een intentieverklaring ondertekend. Franke, die deel uitmaakt van de Belgische economische missie naar Turkije, prees het land als een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land trouwens zowat 120.000 mensen zonder geldige papieren. Wie geen verblijfsvergunning heeft, geraakt niet op de arbeidsmarkt of kan geen opleidingen volgen. Dat zou anders moeten, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
1: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt smeekt om werkkrachten. En die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
0: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een tweedaags staatsbezoek. In zijn kielzog reizen een tiental CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven, zoals Tim Cook en Elon Musk. Vele de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
2: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
0: Dankjewel, Veerle. En in het wielrennen, in de Ronde van Italië, heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook onze landgenoot Victor Campenaert zat. In een spurt uiteindelijk met 2 klopte hij de Portugees Alfonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. Eerder vanmiddag won Tim Merlier de eerste rit in de Ronde van Hongarije, in een massasprint. Ook vanavond en vannacht nog kans op een bui. Temperaturen vannacht rond 7 graden. Morgen op Hemelvaartsdag krijgen we zowat hetzelfde weer als vandaag. Met dus nog kans op buien die hevig kunnen zijn. En fris tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: VRT Nieuws met allerlei korte. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van twee vrouwen. Eén van de twee is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Ons land wil meer hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie aantrekken en daarom wordt de zogenoemde Europese blauwe kaart aantrekkelijker gemaakt. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Die blauwe kaart is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boszuid, legt uit wat er verandert.
1: We gaan die aantrekkelijker maken door de behandelingstermijn daar te verminderen. Dus binnen de 90 dagen zal daar een beslissing komen en door bijvoorbeeld ook voor die personen gezinshereniging eenvoudiger te maken. Want voor ons is het belangrijk dat we de deur moeten kunnen openstellen voor toptalenten die onze economie versterken.
0: In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Burgemeester Mark Verheijen en politiewoordvoerster Yvonne Hondema.
2: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
3: Wij zullen wel kijken hoe we met name ook mensen van buiten, hoe we die ook gewoon kunnen weren. Want die hebben hier ook helemaal niets te zoeken.
0: Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag preventief fouilleren op wapens. En in een zaak tegen de Franse oud-president Sarkozy heeft het parket opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. Het gaat om de behandeling in beroep van de zaak waarin Sarkozy ervan beschuldigd wordt dat hij zijn presidentscampagne in 2007 deels zou hebben gefinancierd met geld dat hij gekregen had van de toenmalige Libische leider Gaddafi. In dezelfde zaak zat Sarkozy al eens 3 weken in de gevangenis na zijn veroordeling in eerste aanleg vorig jaar. Hij was de eerste Franse oud-president ooit die in de cel moest. Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is, vandaar het beroep nu dat behandeld wordt. De uitspraak wordt eind november verwacht. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer en dan halen we zo'n 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nou jongens, alle Margriet, zo naar je zee.
1: Orverleien meek, donderuster Norden en je kwa.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest nog 1 politiezone. Nu zijn dat er 6. Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zal de fusie van de politiezones niet alle problemen in Brussel oplossen, maar ze is wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
1: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafiek goed te kunnen voeren.
0: De wet maakt het ook mogelijk dat politiezones elders in het land fuseren. Dat zal vrijwillig kunnen, maar gemeenten zullen er wel geld voor krijgen. Dat zou hen moeten aansporen. Vandaag zijn er in heel België nog 180 politiezones. Minister Quintin zou dat aantal graag zien dalen tot 60. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Voorlopig is meer informatie geven niet mogelijk. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de oorlog met Iran een geheim bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Wat de leiders van beide landen precies hebben besproken is niet bekendgemaakt, maar Netanyahu vindt de ontmoeting vanavond een historische doorbraak in de relaties tussen de twee. De Golfstaat is een bondgenoot van de VS en een van de Arabische landen die de relaties met Israël hebben genormaliseerd. De Emiraten werden door Iran wel onder vuur genomen als een vergelding voor de aanvallen die de VS en Israël uitvoerden tegen Iran. De man die drugs zou geleverd hebben aan Friends-acteur Matthew Perry heeft in de Verenigde Staten 2 jaar cel gekregen. Het gaat om een Hollywood-producer die flesjes van de gevaarlijke harddrugs ketamine bij een dealer had gekocht en die via een tussenpersoon aan Perry had bezorgd. Een overdosis van die ketamine werd Perry 2,5 jaar geleden fataal. De oorspronkelijke dealer werd eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel. Matthew Perry werd vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends. En onze landgenote Sara Charis is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Charis was eerder al 2 keer Europees kampioen, 1 keer wereldkampioen en ze behaalde ook brons op de Olympische Spelen van Parijs. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden vannacht. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris morgen tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. Na een schietpartij in Aals in de buurt van Luik zijn 3 mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen zijn ook 4 verdachten door de politie opgepakt. Zowel de slachtoffers als de vermoedelijke daders zijn allemaal mannen van Palestijnse origine. Er is nog niet veel duidelijk over de feiten zelf en een motief. De politie is een grondig onderzoek gestart. Volgens Franstalige media liggen alle pistes open voorlopig, onder meer een afrekening, een link met het drugsmilieu of ook een politiek conflict. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Er ontstond brand, niemand raakte gewond. Actievoerders probeerden ook te verhinderen dat de brandweer het vuur probeerde te blussen. De vermoedelijke daders wonen niet in het kleine Loosdrecht, maar zijn wellicht speciaal naar de gemeente afgezakt om amok te maken. En veel inwoners van Loosdrecht zijn boos.
1: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
2: Het is allemaal het oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog. Ik vind dat de mensen de verstanders moesten gaan gebruiken. De mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
1: Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, die mensen hebben een plek nodig in Nederland en laten we er een beetje toleranter mee omgaan. Ik begrijp dat ze het eng vinden dat er 30 mannen komen, of wat is het, 70? Maar die mensen hebben toch onderdak nodig? Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen? Ja, toch?
0: Vanavond bleef het voorlopig rustig in Loosdrecht. De maatregelen voor de passagiers op een Brits cruiseschip in Bordeaux zijn versoepeld. Op dat schip was een grote uitbraak van wellicht het norovirus. Een 80-tal mensen had er last van maag- en darmklachten. Daarop moesten alle 1200 passagiers en 500 bemanningsleden aan boord blijven. Het gaat vooral om Britten en Ieren. Maar vanavond is beslist dat wie geen symptomen heeft, het schip mag verlaten en Bordeaux mag bezoeken. Wie ziek is, moet wel aan boord blijven in quarantaine. Na Frankrijk vaart het schip nog door richting Spanje onder meer. Een 92-jarige man is aan boord overleden, maar dat zou gaan om een hartstilstand en heeft niet met de uitbraak van de buikgriep te maken. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en dan is er ook kans op wat opklaringen. Wel fris morgen, tot maximum 12 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Goedenacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Kortse. De Universiteit Gent wil tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Peter de Sutter vanavond laat gezegd na de Raad van Bestuur. Een vergadering die vorige week vrijdag was gepland ging niet door door vernieuwd protest van pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de UGent heeft nu dus een beslissing genomen. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen zij uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchner Philharmonikern in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus blijkbaar wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
1: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanavond, vanaf 1 januari 2028, telt het Brusselse gewest nog 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. Die maakt het ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor de wet. En die wet maakt het nu mogelijk dat politiezoners ook elders in het land fuseren. Dus niet alleen in Brussel, maar dat zou dan wel vrijwillig kunnen. Maar ze krijgen er wel geld voor om ze aan te sporen, zo is dat. En minister van Binnenlandse Zaken Quentin gaat zich persoonlijk engageren, zegt hij.
2: De bedoeling is ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In Duitsland is een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ook ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar de zaak kwam nu pas aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode, tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. En in Frankrijk wordt een man van 37 beticht van 18 verkrachtingen van jonge kinderen. Hij zou die feiten hebben gepleegd toen hij als babysit op de kinderen paste. In december werd een eerste klacht ingediend nadat een moeder beweerde dat haar zoon van bijna 3 jaar door de man zou verkracht zijn. Toen is het onderzoek gestart bij het gerecht in Lille in het noorden van Frankrijk. En toen kwamen nog andere feiten dus aan het licht. En in het voetbal in Frankrijk is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen. PSG won bij de tweede in de stand, Lens, met 0-2. Voor PSG is het al de 12e titel in 14 jaar tijd. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 ruilschoppers werden opgepakt. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of enfin, provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: Het bestuur van de Universiteit van Gent heeft beslist om 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen tegelijkertijd stop te zetten. Dat heeft rector Petra de Sutter de voorbije avond aangekondigd. Op die samenwerking kwam heel wat kritiek vanwege het geweld in de Gazastrook. Pro-Palestijnse actievoerders hebben recent ook opnieuw een gebouw van de universiteit bezet uit protest. Verschillende andere samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen zullen wel blijven doorgaan, omdat die volgens de universiteit niet in verband kunnen worden gebracht met de mensenrechten schendingen in de Gazastrook. En bij het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen dan weer 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag vanwege een aangekondigd concert met de Israëlische dirigent Lahav Shani. Vorig jaar werd in Gent nog een concert met hem geannuleerd, omdat de dirigent zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van het Israëlische leger in Gaza. Maar volgend jaar wordt dus wel een concert met Shani georganiseerd in Bozar. Onbegrijpelijk, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de pannetum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet, maar die moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: de mens en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt gedaan. Ik

ik leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door, alsjeblieft.

2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daar op het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een tweede Amerikaanse militair geborgen. De man was vorige week samen met een andere Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. Zijn lichaam werd enkele dagen geleden al gevonden. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust. Waarschijnlijk vielen ze in zee. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd.